0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. De Amerikaanse regering wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor landen in het Midden-Oosten. Dit fonds moet helpen bij de wederopbouw van de energie-infrastructuur die beschadigd raakte tijdens de Iran-oorlog en de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durende conflict verstoorde de wereldwijde energiemarkt ernstig. De Canadese provincie British Columbia daagt OpenAI voor de rechter in Californië vanwege de betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in februari. De dader, een 18-jarige vrouw, gebruikte ChatGPT om de aanslag te plannen waarbij 8 mensen omkwamen, waaronder haar moeder en halfbroer. Familieleden van slachtoffers dienden eerder ook al een aanklacht in. Een 19-jarige man uit Deventer is aangehouden voor het oplichten van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. Hij deed zich voor als politieagent en wist haar €35.000 aan spaargeld afhandig te maken. Camerabeelden leidden uiteindelijk tot zijn arrestatie. De verdachte zit vast en wordt woensdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. De grote Amerikaanse televisienetwerken verminderen hun verslaggeving vanuit het Witte Huis nadat CNN geen toegang meer krijgt. ABC, CBS, NBC en Fox News leveren vanaf vandaag geen beelden meer voor de gezamenlijke tv-pool. Daarin delen deze zenders al jaren de kosten en beelden van presidentiële optredens met andere media. En dan het weer. Het blijft vannacht droog en de temperatuur loopt tot een van plaatselijk 9 graden in het oosten en zuidoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Afgelopen zondag trok de trucken weer door Land van Kuik met een lange stoet vrachtwagens die toeterend langs toeschouwers reed. De chauffeurs, waaronder Imke Brouwers en Esmee Willems, bezorgden mensen met een beperking een mooie dag. De sfeer was feestelijk, met muziek en veel enthousiasme van deelnemers. Volharding heeft moeizaam de openingswedstrijd van het seizoen gewonnen met 1-0 tegen NWC uit Asten. Luc van der Vliet scoorde na 13 minuten. Ondanks slordig spel hield Volharding de nul, mede dankzij keeper Bono Barten. Volharding speelt zondag uit tegen HVV, dat zijn eerste duel met 3-4 won. Een motorrijdster raakte maandagmiddag gewond bij een botsing op de Dr. Verbeeklaan in Sint-Antonis. Een scooterrijder stak de weg over en zag de motorrijdster niet, waardoor zij ten val kwam en haar hand verwondde. De scooterrijder reed na een korte stop door. De politie zoekt hem. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Het blijft vannacht droog en de temperatuur loopt uit 1 van plaatselijk 9 graden in het oosten en zuidoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen.
3: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

0: website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht.
2: De Amerikaanse regering wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor landen in het Midden-Oosten. Dit fonds moet helpen bij de wederopbouw van de energieinfrastructuur die beschadigd raakte tijdens de Iran-oorlog en de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durende conflict verstoorde de wereldwijde energiemarkt ernstig. De Canadese provincie British Columbia daagt OpenAI voor de rechter in Californië vanwege de betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in februari. De dader, een 18-jarige vrouw, gebruikte ChatGPT om de aanslag te plannen waarbij 8 mensen omkwamen, waaronder haar moeder en halfbroer. Familieleden van slachtoffers dienden eerder ook al een aanklacht in. Een 19-jarige man uit Deventer is aangehouden voor het oplichten van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. Hij deed zich voor als politieagent en wist haar €35.000 aan spaargeld afhandig te maken. Camerabeelden leidden uiteindelijk tot zijn arrestatie. De verdachte zit vast en wordt woensdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. De grote Amerikaanse televisienetwerken verminderen hun verslaggeving vanuit het Witte Huis nadat CNN geen toegang meer krijgt. ABC, CBS, NBC en Fox News leveren vanaf vandaag geen beelden meer voor de gezamenlijke tv-pool. Daarin delen deze zenders al jaren de kosten en beelden van presidentiële optredens met andere media. En dan het weer. Het blijft vannacht droog en de temperatuur loopt tot 1 van plaatselijk 9 graden in het oosten en zuidoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR. Kanaal

0: een verrassende en ijzersterke samenwerking. De wereldberoemde producer Marshmallow slaat de handen ineen met de Canadese country- en folkzanger Cameron Whitcomb in de single Hello. Het nummer combineert rauwe, emotionele zang over de leegte na een verbroken relatie met een meeslepende beat.
1: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

Het blijft vannacht droog en de temperatuur loopt uit 1 van plaatselijk 9 graden in het oosten en zuidoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen.

0: Dit is het nieuws. Goedenacht.
1: De Amerikaanse regering wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor landen in het Midden-Oosten. Dit fonds moet helpen bij de wederopbouw van de energie-infrastructuur die beschadigd raakte tijdens de Iran-oorlog en de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durende conflict verstoorde de wereldwijde energiemarkt ernstig. De Canadese provincie British Columbia daagt OpenAI voor de rechter in Californië vanwege de betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in februari. De dader, een 18-jarige vrouw, gebruikte ChatGPT om de aanslag te plannen waarbij 8 mensen omkwamen, waaronder haar moeder en halfbroer. Familieleden van slachtoffers dienden eerder ook al een aanklacht in. Een 19-jarige

0: man uit Deventer is aangehouden voor het oplichten van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. Hij deed zich voor als politieagent en wist haar 35.000 euro aan spaargeld afhandig te maken. Camerabeelden leiden uiteindelijk tot zijn arrestatie. De verdachte zit vast en wordt woensdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. De grote Amerikaanse televisienetwerken verminderen hun verslaggeving vanuit het Witte Huis nadat CNN geen toegang meer krijgt. ABC, CBS, NBC en Fox News leveren vanaf vandaag geen beelden meer voor de gezamenlijke tv-pool. Daarin delen deze zenders al jaren de kosten en beelden van presidentiële optredens met andere media. En dan het weer. Het blijft vannacht droog en de temperatuur loopt tot een van plaatselijk 9 graden in het oosten en zuidoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Het blijft vannacht droog en de temperatuur loopt uit 1 van plaatselijk 9 graden in het oosten en zuidoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Maandag tot en met donderdag van 4 tot 6.
2: Dichterbij dan je denkt.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Dit jaar is er al 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes in Nederland. In 2023 waren dat er 18 en in 2024 slechts 17. Dieven stelen kostbaar hydraulisch gereedschap dat vervolgens in heel Europa opduikt bij criminelen. Die het gebruiken om rolluiken en geldautomaten te vernielen en in te breken bij elektronica-winkels en juweliers. Bij een afvalverwerker aan de Helmkamp in Dinxperlo woedde gisteravond een grote brand in een berg afval. Het ging om snoeiafval en hout van het terrein van de gesloten afvalverwerker Complexie. Omdat er weinig doelgeven in stond, waren er geen klachten over rook- en stankoverlast. De veiligheidsregio adviseerde mensen bij klachten ramen te sluiten. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi is in New York aangekomen voor de algemene vergadering voor de Verenigde Naties. De Iraanse delegatie reisde af ondanks reisbeperkingen en een aankoopverbod op bepaalde goederen. De VS weigerde visa voor het communicatieteam van president Massoud Pezeshkian. Het plenaire debat begint vandaag met de Braziliaanse president. En op de campus van de Rijksuniversiteit Groningen komt een AI-supercomputer die in de loop van 2027 wordt geleverd en vanaf 2028 beschikbaar is. Het doel is Nederland minder afhankelijk te maken van buitenlandse AI-bedrijven uit de Verenigde Staten en China. Ondernemers, onderzoekers en overheden kunnen samen AI-toepassingen ontwikkelen en testen. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige wind.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Plant van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Afgelopen zondag trok de trucken weer door Land van Kuik met een lange stoet vrachtwagens die toeterend langs toeschouwers reed. De chauffeurs, waaronder Imke Brouwers en Esmee Willems, bezorgden mensen met een beperking een mooie dag. De sfeer was feestelijk, met muziek en veel enthousiasme van deelnemers. Volharding heeft moeizaam de openingswedstrijd van het seizoen gewonnen met 1-0 tegen NWC uit Asten. Luc van der Vriet scoorde na 13 minuten. Ondanks slordig spel hield Volharding de nul, mede dankzij keeper Bono Barten. Volharding speelt zondag uit tegen HVV, dat zijn eerste duel met 3-4 won. Een motorrijdster raakte maandagmiddag gewond bij een botsing op de Dr. Verbeeklaan in Sint-Antonis. Een scooterrijder stak de weg over en zag de motorrijdster niet, waardoor zij ten val kwam en haar hand verwondde. De scooterrijder reed na een korte stop door. De politie zoekt hem. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden en daarbij waait een zwakke tot matige wind.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wilt bereiken in de regio.
4: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
3: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal. Dichterbij dan je denkt.

0: www.nec.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Dit jaar is er al 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes in Nederland. In 2023 waren dat er 18 en in 2024 slechts 17. Dieven stelen kostbaar hydraulisch gereedschap dat vervolgens in heel Europa opduikt bij criminelen. Die het gebruiken om rolluiken en geldautomaten te vernielen en in te breken bij elektronica-winkels en juweliers. Bij een afvalverwerker aan de Helmkamp in Dinxperlo woedde gisteravond een grote brand in een berg afval. Het ging om snoeiafval en hout van het terrein van de gesloten afvalverwerker Complexie. Omdat er weinig doelgeven in stond, waren er geen klachten over rook- en stankoverlast. De veiligheidsregio adviseerde mensen bij klachten ramen te sluiten. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi is in New York aangekomen voor de algemene vergadering voor de Verenigde Naties. De Iraanse delegatie reisde af ondanks reisbeperkingen en een aankoopverbod op bepaalde goederen. De VS weigerde visa voor het communicatieteam van president Massoud Pezeshkian. Het plenaire debat begint vandaag met de Braziliaanse president. En op de campus van de Rijksuniversiteit Groningen komt een AI-supercomputer die in de loop van 2027 wordt geleverd en vanaf 2028 beschikbaar is. Het doel is Nederland minder afhankelijk te maken van buitenlandse AI-bedrijven uit de Verenigde Staten en China. Ondernemers, onderzoekers en overheden kunnen samen AI-toepassingen ontwikkelen en testen. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige wind.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je

0: herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

bij Omroep Land van Kuik. Hoor je deze classics en hits. Come on and do the jailhouse rock with me. En ook deze.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda. Op zondag 4 oktober kun je op een bijzondere manier kennismaken met de geschiedenis van Mil tijdens een rondleiding door kasteel Aldendriel. De rondleiding begint om 7:30 bij Kasteelstraat 6 in Mil en duurt ongeveer een uur. Het kasteel dateert uit ongeveer 1400 en is tijdens deze rondleiding voor bezoekers toegankelijk. Je krijgt onder meer de 18e eeuwse keuken, salon, eetkamer en slaapkamers te zien. Het kasteel is helaas niet rolstoel toegankelijk en niet geschikt voor kinderwagens. Een muzikale belevenis staat op zondag 4 oktober op het programma in Overloon. Om 13:30 begint het Anarupa Mantra Concert bij Ontmoetingscentrum Het Helder, Helderseweg 31 in Overloon. De inloop begint om 1 uur. Anarupa brengt een volledige bandbezetting mee met 6 stemmen, gitaar en drums. De groep speelt melodieuze mantra's en nodigt het publiek uit om mee te zingen. Kaarten kosten volgens de organisator €20.
2: Ook onderweg of op je draagbare radio. Omroep Land van Kuik. Wij zijn altijd dichterbij dan je denkt.

0: Op Land van Kuik, streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Een hybride auto is maandagavond in brand gevlogen op de A73 bij Overlan, terwijl deze richting Venray reed. Hulpdiensten, waaronder de brandweer van Vierlingsbeek en Venray, kwamen ter plaatse. De weg was afgesloten, wat leidde tot een lange file. Na het blussen werd één rijstrook weer opengesteld. Een motorrijdster raakte maandagmiddag gewond bij een botsing op de Dr. Verbeeklaan in Sint-Antonis. Een scooterrijder stak de weg over en zag de motorrijdster niet, waardoor zij ten val kwam en haar hand verwondde. De scooterrijder reed na een korte stop door. De politie zoekt hem. Afgelopen zondag trok de truck hun weer door Land van Kuik met een lange stoet vrachtwagens die toeterend langs toeschouwers reed. De chauffeurs, waaronder Imke Brouwers en Esmee Willems, bezorgden mensen met een beperking een mooie dag. De sfeer was feestelijk, met muziek en veel enthousiasme van deelnemers. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige wind.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Er staat één file op de A2 Den Bosch richting Utrecht. 5 minuten vertraging in 7 kilometer file tussen knop Empel en Waardenburg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: De vrijdagmiddag eindigt goed bij Omroep Land van Kuik. Met het land aan tafel. Elke vrijdagmiddag van 4 tot 6 uur zitten Patrick Huisman en Erik Dankbaar voor je klaar. Met het nieuwspanel, gezond en wel, weekend wegwezen en natuurlijk de gast aan tafel. 2 uur lang nieuws, gesprekken, tips, gezelligheid, muziek en verhalen uit het land van Kuik. Het land aan tafel, vrijdagmiddag van 4 tot 6 bij Omroep Land van Kuik.
0: Dichterbij dan je denkt.
5: De Haagse mannen van Direct pakken je opnieuw helemaal in. In hun nieuwste single My Friend bezingen ze de kracht van een onverwoestbare vriendschap en het gevoel dat je er nooit alleen voor staat. Met de meeslepende stem van Marcel Veenendaal en die meeslepende warme bandsound komt die hard binnen.
0: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Marieke Moorman is al 3 jaar op haar plek als burgemeester van Land van Kuik, maar genoeg ervan heeft ze nog lang niet. In een gesprek met Patrick Huisman geeft ze aan dat ze na haar huidige termijn nog een keer de functie wil bekleden.
1: En in jaar 5 moet u dan niet gaan zeggen, deze vraag moet ik over een jaar denk ik nog maar eens een keer weer stellen. Hè?
2: Ja, in jaar 5 gaat de commissaris van de Koning aan mij vragen van zou je eventueel nog willen verlengen. Zij vraagt dat ook aan de gemeenteraad, want het moet van beide kanten klikken. Dus het is eigenlijk nog te vroeg om die vraag te beantwoorden, maar er is nu... Ik heb het zo ontzettend naar mijn zin,
1: ja?
2: Dat ik verwacht dat ik die vraag met ja ga beantwoorden.
1: Dan is dat in ieder geval vrij helder. Ja. Dan hoeven we die vraag niet meer te stellen. Kunt u, dat is moeilijk hoor, echt heel, heel ingewikkeld, ik weet het, maar ga het toch proberen. 3,5 jaar, waar, als ik u zeg, pak er eens 1 gelegenheid of iets uit.
2: Die mij bij is gebleven?
1: Die u opgevallen is, bij is gebleven, bijzonder, indrukwekkend.
2: Ik ben heel erg blij dat ik heel snel met al die 33 kernen heb kennis gemaakt. Binnen een half jaar had ik ze allemaal bezocht. En wat ik bijzonder vond, daarmee was ook eigenlijk wel de herindeling voor de organisatie wel klaar, was de open dag die wij in 2025 hadden. Waar heel veel inwoners kwamen kijken naar dat mooie gemeentehuis in Boksmeer. Ik heb daar de hele dag aan de deur gestaan. Iedereen die binnenkwam een hand gegeven. En leuke gesprekken gevoerd met inwoners. Nou, dat is mij ontzettend blij bijgebleven.
0: In 2029 wordt pas bekend of Marieke Moorman als burgemeester aanblijft.

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
3: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
4: Dichter bij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. In de eerste helft van dit jaar daalde het bedrag per online aankoop in Nederland met 3% naar 100 euro, voor het eerst sinds de coronaperiode. Het totaal aantal aankopen steeg naar ruim 170 miljoen. De totale online bestedingen bleven stabiel op 17,1 miljard euro. Bijna de helft van alle aankopen gebeurde via smartphone. Paramount Skydance trof een schikking met 11 Amerikaanse staten, waaronder Californië en New York, die een rechtszaak hadden aangespannen tegen de overname van Warner Bros. Discovery. Paramount belooft jaarlijks $300 miljoen extra uit te geven aan filmproducties in de VS.

0: overname is $111 miljard waard en moet nog door de rechter worden goedgekeurd. Dit jaar is er al 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes in Nederland. In 2023 waren dat er 18 en in 2024 slechts 17. Dieven stelen kostbaar hydraulisch gereedschap dat vervolgens in heel Europa opduikt bij criminelen. Die het gebruiken om rolluiken en geldautomaten te vernielen en in te breken bij elektronica-winkels en juweliers. Bij een afvalverwerker aan de Helmkamp in Dinxperlo woedde gisteravond een grote brand in een berg afval. Het ging om snoeiafval en hout van het terrein van de gesloten afvalverwerker Complexie. Omdat er weinig tot geen wind stond, waren geen klachten over rook- en stankoverlast. De veiligheidsregio adviseerde mensen bij klachten ramen te sluiten. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige wind.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam. 8 kilometer file tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. 5 minuten is de vertraging. A16 Breda Rotterdam. Tussen Dordrecht en Hendrik-Ido-Ambacht 5 kilometer file. A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Osse-Oost en Ravenstein 4 kilometer file. 10 minuten vertraging. Evenals op de A58 Breda Eindhoven. Tussen knooppunt de Baars en Oorschot 7 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
4: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
5: Een huis kopen of verkopen? Maak een goede start. Start Makelaars begeleidt je persoonlijk en deskundig van de eerste stap tot de sleuteloverdracht. Kom langs aan de Rochstraat 21 in Graven of kijk op startmakelaars.nl. Start Makelaars. Een nieuwe woning begint bij Start.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 3 oktober kun je je algemene kennis testen tijdens Peppes pubquiz bij Evive aan het water in Kuik. De inloop begint om 19:30 en de quiz zelf duurt van 8 tot 11. De locatie is Lagelinde 35A in Kuik. Teams mogen uit maximaal 4 personen bestaan. Voor €25 per team doe je mee aan een avond vol verrassende vragen, gezonde competitie en gezellig napraten. Voor wandelaars is zondag 4 oktober een bijzondere dag. Dan wordt in Wanrooij de 50ste bos- en peelwandeling gehouden. Het startpunt is avontuurpark De Bergen, Zoetendaal 10 in Wanrooij. De eerste wandelaars kunnen vanaf 8 uur vertrekken. Er zijn routes van 5, 10, 15, 20, 25 en 30 kilometer. Vanwege het jubileum zijn er extra muziek en bijzondere momenten. De tocht voert door bossen, heide, dorpen en het buitengebied.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Een hybride auto is maandagavond in brand gevlogen op de A73 bij Overlan, terwijl deze richting Venray reed. Hulpdiensten, waaronder de brandweer van Vierlingsbeek en Venray, kwamen ter plaatse. De weg was afgesloten, wat leidde tot een lange file. Na het blussen werd één rijstrook weer opengesteld. Een motorrijdster raakte maandagmiddag gewond bij een botsing op de Dr. Verbeeklaan in Sint-Antonis. Een scooterrijder stak de weg over en zag de motorrijdster niet, waardoor zij ten val kwam en haar hand verwondde. De scooterrijder reed na een korte stop door. De politie zoekt hem. Afgelopen zondag trok de truck hun weer door Land van Kuik met een lange stoet vrachtwagens die toeterend langs toeschouwers reed. De chauffeurs, waaronder Imke Brouwers en Esmee Willems, bezorgden mensen met een beperking een mooie dag. De sfeer was feestelijk, met muziek en veel enthousiasme van deelnemers. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden en daarbij waait een zwakke tot matige wind.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan een file op de A27 Breda richting Gorinchem tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorinchem. 11 kilometer, 10 minuten vertraging. Een kwartier op de A58 Breda richting Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel. 3 kilometer file. 5 minuten op de A59 Den Bosch richting Zonzeel tussen Ter Heide en Knoop Zonzeel. 2 kilometer file. A270 Helmond Eindhoven. 5 minuten vertraging bij Eindhoven. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Fiber.nl en Stipte. Kanaal 3196.

0: Na de verkiezingen in het Land van Kuik keerde liberaal Land van Kuik niet meer terug in de coalitie. Waarom liep de samenwerking tussen de voormalige coalitiepartners spaak? Patrick Huisman vraagt CDA-wethouder Bouke van Vught naar het schuren achter de schermen en de gevoelige overstap van een raadslid.
1: Als je met elkaar afspraken maakt in een coalitie, wil je ook wel de rug recht houden, ook als het moeilijk wordt. Je moet toch soms ingewikkelde besluiten nemen. En daarin merkte je dat er wel eens ooit een andere koers werd gekozen, wat ingewikkeld was. En daar zijn ook al wat gesprekken over geweest in de periode waarin we gezamenlijk een coalitie hadden. En dat heeft
2: gedurende die periode, niet na afloop?
1: Nee, gedurende die periode. En dat heeft het besluit toch de kant op. Ja, het kwartje is de kant op gevallen dat ze niet meer in een nieuwe coalitie zitten. Nee. Maar ik zie het nog steeds als een hele waardevolle en constructieve partij in de gemeenteraad van Land van Kuik.
2: Was het gedurende die periode al dat u als wethouder dacht, nou, dit is nou het zoveelste akkefietje, als we straks weer eens een keer een coalitie gaan vormen, dan geen liberale Land van Kuik meer?
1: Dat ging nog niet meteen zo ver, maar wel, hoor, dit is het zoveelste akkefietje, waar ook gesprekken over waren, waarbij je die gesprekken ook had met elkaar, van hoe willen we met elkaar omgaan en samenwerken. En daar werd soms verschillend over gedacht.
2: Ja, ik probeerde eigenlijk meer te hinten op de overstap van een raadslid van CDA naar liberaal Land van Kuik.
1: Ja, dat is natuurlijk een pijnlijk gedeelte geweest van onze samenwerking toen er een raadslid van ons overgestapt is. Maar dat is, kijk, als er één keer iets gebeurt, daar ga je niet over vallen. Dat kan altijd in een politieke samenstelling. En dat is niet leuk geweest. Maar ieder heeft wel daarin zijn keuze gemaakt. En daarin kun je echt wel verder met elkaar. Maar er waren meerdere momenten te noemen waar we elkaar wat minder makkelijk konden vinden.
2: Bij de vorige coalitie kon je nog zeggen, twee partijen uit het midden en één een beetje van links en één een beetje van rechts, als ik het zo heel simpel mag duiden. Nu is er gekozen voor de partij Pro. Waarom is die partij er uiteindelijk, was die de uitverkorene, zal ik maar zeggen?
1: Dat heeft de reden dat ze in de verkiezingen hebben laten zien dat ze in ieder geval wat kiezers meer aan hun kant hebben gekregen, maar qua zetelaantal nog steeds stabiel zijn gebleven. En ook de fijne samenwerking de 4 jaar voorafgaand aan de verkiezingen, die altijd heel constructief is geweest. Dus dat is de reden geweest dat zij wel tot de coalitie behoren.
2: Ja, maar dat betekent wel dat we een beetje centrum-linkse coalitie hebben?
1: Ja, het grote blok zit toch in de midden. Hè? Zowel van Team Lokaal als CDA zag je ook in het kieskompas dat die qua politieke kleur heel dicht bij elkaar liggen. En Pro is inderdaad een wat linkser geluid in de coalitie. Absoluut waar.
3: Omroep Land van Kuik
4: heeft nu een eigen app.
3: Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik.
4: Nu nog dichterbij dan je denkt.
5: Schotse soul van de allerhoogste plank. Zangeres Brooke Cambay brengt een heerlijke retro-sound met een scherp randje. De track Love Was Made of Stone gaat over een relatie waarin het gevoel compleet bevroren is en de liefde zo koud en onbuigzaam als steen is geworden.

op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Een 52-jarige medewerker van de Hangover, een vrije valtoren van ongeveer 85 meter hoog op het Oktoberfest in München, is gisteravond overleden. Hij stond mogelijk op een onveilige plek onder de attractie en werd geraakt. Hij overleed later in het ziekenhuis. De politie onderzoekt het incident nu. Tijdens de internationale operatie Atlas Nexus zijn criminele netwerken opgerold en meer dan 490 personen gearresteerd, zo meldt de Belgische federale politie. In Latijns-Amerika en het Caribisch gebied werd meer dan 157 ton drugs, 201 wapens en ruim 3100 stuks munitie in beslag genomen. De operatie richtte zich op drugshandel, mensensmokkel en wapenzwendel. 34 landen zetten 8700 politieagenten in. In de eerste helft van dit jaar daalde het bedrag per online aankoop in Nederland met 3% naar 100 euro, voor het eerst sinds de coronaperiode. Het totaal aantal aankopen steeg naar ruim 170 miljoen. De totale online bestedingen bleven stabiel op 17,1 miljard euro. Bijna de helft van alle aankopen gebeurde via smartphone. Paramount Skydance trof een schikking met 11 Amerikaanse staten, waaronder Californië en New York, die een rechtszaak hadden aangespannen tegen de overname van Warner Bros. Discovery. Paramount belooft jaarlijks $300 miljoen extra uit te geven aan filmproducties in de VS. De overname is $111 miljard waard en moet nog door de rechter worden

0: Goedgekeurd. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige wind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is even de hart van de ANWB.
2: Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg 6 kilometer file. De A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Zaltbommel en Beest 8 kilometer file door werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. Kwartier vertraging op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Breda-Noord en Dordrecht 8 kilometer file. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen Moerdijk Havens en knooppunt Klaverpolder een kwartier vertraging 3 kilometer file. Er staat een file met 10 minuten vertraging op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os, Oost en knooppunt Bankhoef 9 kilometer lang. 10 minuten extra ook op de A67 Venlo richting Eindhoven tussen Asten en Kelder op 4 kilometer. En er is een ongeluk gebeurd op de N2 Eindhoven richting Maastricht tussen Eindhoven Airport en Veldhoven-Zuid 4 kilometer file. 20 minuten is de vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
4: Drie nieuwe raadsleden, drie verschillende politieke achtergronden en één gezamenlijke ervaring voor het eerst gekozen in de gemeenteraad van Land van Kuik. Hoe is het om ineens zelf aan de knoppen te zitten? Wat willen ze de komende 4 jaar bereiken en hoeveel ruimte is er voor een eigen geluid? Dat bespreken we in het land aan tafel op Omroep Land van Kuik TV.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker, al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
6: Zoek je een uniek kunstwerk om je huis op te fleuren? Bij Artpartner Kunstuitlening in Kuik ontdek je een divers aanbod van kunstwerken. Van schilderijen tot beelden. Bij ons kun je kunstvrijblijvend uitproberen. Ben je erop uitgekeken? Dan ruil je het eenvoudig voor een ander werk. Kies uit meer dan 2000 kunstwerken. Van bekende kunstenaars zoals Herman Brood, Anton Heijboer en Henk Helmantel. Bezoek ons in de Korte Molenstraat 8 in Kuik. Of kijk op artpartner.nl, ook voor bedrijven.
5: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
7: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Liefhebbers van wandelen kunnen op zondag 11 oktober deelnemen aan de Herstie-Zwerftie-tocht vanuit Oefeld. Het vertrekpunt is Café Die 2, Dorpstraat 16 in Oefeld. Voor de langere afstanden begint de start vanaf 8 uur. Er zijn routes van 15, 15, 20 en 25 kilometer. De wandeling voert door het landelijke gebied rond Oefeld, Beuge en Kuik en langs het oudste klooster van Nederland in Sint Agatha. Honden zijn welkom als ze aangeleind zijn. Voor wie liever naar muziek luistert of zelf de dansvloer opgaat, is er op zondag 11 oktober een muziek- en dansmiddag in Beuge. Vanaf 2 uur klinkt de muziek in MFC Het Kruispunt, Kerkplein 6 in Beuge. Henk Pauwels uit Siebengewald verzorgt de middag met gitaar, country rock uit de jaren 80 en 90 en bekende dans- en kroegnummers. Je kunt dus lekker meedansen, maar natuurlijk ook gewoon op je stoel genieten van de muziek.

0: het Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Een hybride auto is maandagavond in brand gevlogen op de A73 bij Overland, terwijl deze richting Venray reed. Hulpdiensten, waaronder de brandweer van Vierlingsbeek en Venray, kwamen ter plaatse. De weg was afgesloten, wat leidde tot een lange file. Na het blussen werd één rijstrook weer opengesteld. Een motorrijder raakte maandagmiddag gewond bij een botsing op de Dr. Verbeeklaan in Sint-Antonis. Een scooterrijder stak de weg over en zag de motorrijder niet, waardoor zij ten val kwam en haar hand verwondde. De scooterrijder reed na een korte stop door. De politie zoekt hem. Afgelopen zondag trok de truck hun weer door Land van Kuik met een lange stoet vrachtwagens die toeterend langs toeschouwers reed. De chauffeurs, waaronder Imke Brouwers en Esme Willems, bezorgden mensen met een beperking een mooie dag. De sfeer was feestelijk, met muziek en veel enthousiasme van deelnemers. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige wind.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knoopend Empel en Waardenburg 10 kilometer file door werkzaamheden. 20 minuten is de vertraging. A2 Den Bosch richting Utrecht. 5 minuten vertraging bij afrit Geldermalsen. Het komt allemaal door werkzaamheden. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Knoopend Ridderkerk een kwartier extra in 12 kilometer file. Op de A27 Breda-Gorkum een kwartier vertraging tussen Geertruidenberg en Gorkum in 8 kilometer file. Er is was een ongeluk gebeurd op de N2 bij Eindhoven, maar de weg daar is weer vrij. Op de N65 Tilburg-Den Bosch tussen afrit Helvoort en Kromvoort 3 kilometer file, 10 minuten vertraging. N264 Gennep richting Uden tussen Volpel en Uden, 20 minuten vertraging in 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dichterbij dan je denkt. Dit is nieuw. Op Omroep Land van Kuik.
4: Een herkenbaar verhaal verpakt in een heerlijke poptrack. De Nederlandse zangeres Luna is terug. In haar nieuwste single Schoonzoon zingt ze op een luchtige manier over die ene liefde die haar ouders waarschijnlijk niet als ideale schoonzoon zien, maar waar ze zelf wel als een blok voor valt. Een vrolijke Nederlandstalige track met een knipoog.

0: Hanneke Moorman is al 3 jaar op haar plek als burgemeester van Land van Kuik, maar genoeg ervan heeft ze nog lang niet. In een gesprek met Patrick Huisman geeft ze aan dat ze na haar huidige termijn nog een keer de functie wil bekleden.
1: En in jaar 5 moet u dan niet gaan zeggen... deze vraag moet ik over een jaar denk ik nog maar eens een keer weer stellen. Hè?
2: Ja, dan, jaar 5 gaat de commissaris van de Koning aan mij vragen... van zou je eventueel nog willen verlengen? Zij vraagt dat ook aan de gemeenteraad, want het moet van beide kanten klikken. Dus het is eigenlijk nog te vroeg om die vraag te beantwoorden. Maar er is nu... Ik heb het zo ontzettend naar mijn zin...
1: Ja?
2: Dat ik verwacht dat ik die vraag met ja ga beantwoorden.
1: Dan is dat in ieder geval vrij helder. Ja. Dan hoeven we die vraag niet meer te stellen. Kunt u, dat is moeilijk hoor, echt heel, heel ingewikkeld, ik weet het, maar ga het toch proberen. 3,5 jaar, waar als ik u zeg, pak er eens 1 gelegenheid of iets uit.
2: Die mij bij is gebleven?
1: Die u opgevallen is, bij is gebleven, bijzonder, nou ja, indrukwekkend.
2: Ik ben heel erg blij dat ik heel snel met al die 33 kernen heb kennis gemaakt. Binnen een half jaar had ik ze allemaal bezocht. En wat ik bijzonder vond, daarmee was ook eigenlijk wel de herindeling voor de organisatie wel klaar, was de open dag die wij in 2025 hadden. Waar heel veel inwoners kwamen kijken naar dat mooie gemeentehuis in Boksmeer. Ik heb daar de hele dag aan de deur gestaan. Iedereen die binnenkwam een hand gegeven. En leuke gesprekken gevoerd met inwoners. Nou, dat is mij ontzettend blij bijgebleven.
0: In 2029 wordt pas bekend of Marieke Moorman als burgemeester aanblijft.
3: Voor het noorden van het Land van Kuik, 93.5 FM. En voor het zuiden van het Land van Kuik, 94.0 FM.

Wethouder Bouke van Vught is opnieuw wethouder in het land van Kuik. Tijdens de afgelopen verkiezingen was ze voor de derde keer lijsttrekker van het CDA. Haar partij bleef de grootste.

0: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. In augustus daalden de prijzen van bestaande koopwoningen voor het eerst sinds december 2025 met 0,1 procentpunt op maandbasis. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. Op jaarbasis stegen de prijzen nog wel met 3,3% naar gemiddeld ruim 503.000 euro. Het Kadaster registreerde zo'n 18.000 woningtransacties in augustus. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen OpenAI omdat het bedrijf de dodelijke schietpartij in Tumbler Ridge had kunnen voorkomen. Op 10 februari schoot de 18-jarige Jesse van Rootselaar 8 mensen dood en raakte 25 anderen gewond. En daarna pleegde ze zelfmoord. Het veiligheidsteam van OpenAI merkte haar gewelddadige gesprek op, maar deactiveerde alleen haar account zonder de politie in te schakelen. Een 52-jarige medewerker van de Hangover, een vrijvaltoren van ongeveer 85 meter hoog op het Oktoberfest in München, is gisteravond overleden. Hij stond mogelijk op een onveilige plek onder de attractie en werd geraakt. Hij overleed later in het ziekenhuis. De politie onderzoekt het incident nu. Tijdens de internationale operatie Atlas Nexus zijn criminele netwerken opgerold en meer dan 490 personen gearresteerd, zo meldt de Belgische federale politie. In Latijns-Amerika en het Caribisch gebied werd meer dan 157 ton drugs, 201 wapens en ruim 3100 stuks munitie in beslag genomen. De operatie richtte zich op drugshandel, mensensmokkel en wapenzwendel. 34 landen zetten 8700 politieagenten in. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige wind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is even de hart van de ANWB. De A2 Den Bosch richting Utrecht door werkzaamheden 5 kilometer file tussen Zaltbommel en Afrit Geldermalsen. De vertraging is 10 minuten. Een kwartier vertraging op de A27 Breda richting Gorkum. Een 10 kilometer file tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Knopend Klaverpolder en Knopend Ridderkerk. Ook een kwartier vertraging, 15 kilometer file. Er is een ongeluk gebeurd op de A50 Os richting Eindhoven. Er staat al 4 kilometer file tussen Nistelrode en Veghel Noord. Op de A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen Waalwijk Oost en Vlijmen 7 kilometer file. Kwartier vertraging op de A76 Belgische grens richting de Duitse grens tussen Stijn en Nut 5 kilometer file. Op de N217 Dordrecht Spijkenisse bij de A29 4 kilometer file. Door een overwegstoring rijden er geen treinen tussen Tilburg en Bokstel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Een huis kopen of verkopen? Maak een goede start. Startmakelaars begeleidt je persoonlijk en deskundig van de eerste stap tot de sleuteloverdracht. Kom langs aan de Rochstraat 21 in Graven of kijk op startmakelaars.nl. Startmakelaars. Een nieuwe woning begint bij start.
3: Startmakelaars. Een nieuwe woning begint bij start. Startmakelaars.
4: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
5: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
6: Ja.
7: Ja.
5: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
8: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
0: Land van Kuik. Dichterbij.

0: Nederland van Kuik.
1: Agenda.
2: Muziekliefhebbers kunnen op dinsdag 29 september terecht in Kuik voor Bertus Borgers, muziek en makers. De avond begint om 20:30 in de Schouwburg in Kuik, Grote Straat 62 in Kuik. In deze muzikale talkshow interviewt B.J. Baartmans zijn gast afgewisseld met beelden, video's en live muziek van de Space Age Travelers. Borgers is bekend als saxofonist, zanger en songwriter en speelde onder meer met Herman Brood en The Golden Earring. Een kaartje kost €19,50. Op woensdag 30 september staat Rob Kemps in Millesweert aan de Kerkstraat 3 in Mil. De voorstelling Laat Me Niet Alleen begint om 8 uur. Kemps neemt het publiek mee in zijn bewondering voor de Franse zanger en componist Jacques Brel. Het programma combineert muziek en verhalen en staat in het teken van Brel en diens bijzondere repertoire. Een avond voor liefhebbers van Nederlandstalige en Franstalige muziek, theater en persoonlijke verhalen.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Een hybride auto is maandagavond in brand gevlogen op de A73 bij Overlan, terwijl deze richting Venray reed. Hulpdiensten, waaronder de brandweer van Vierlingsbeek en Venray, kwamen ter plaatse. De weg was afgesloten, wat leidde tot een lange file. Na het blussen werd één rijstrook weer opengesteld. Een motorrijdster raakte maandagmiddag gewond bij een botsing op de Dr. Verbeeklaan in Sint-Antonis. Een scooterrijder stak de weg over en zag de motorrijdster niet, waardoor zij ten val kwam en haar hand verwondde. De scooterrijder reed na een korte stop door. De politie zoekt hem. Afgelopen zondag trok de truck hun weer door Land van Kuik met een lange stoet vrachtwagens die toeterend langs toeschouwers reed. De chauffeurs, waaronder Imke Brouwers en Esmee Willems, bezorgden mensen met een beperking een mooie dag. De sfeer was feestelijk, met muziek en veel enthousiasme van deelnemers. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden en daarbij waait een zwakke tot matige wind.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal. Dichterbij dan je denkt.
4: Met zijn gigantische hit Belong Together veroverde Mark Amber al onze harten en nu is hij terug. In zijn nieuwste single The Proof bezingt hij het magische moment waarop je ontdekt dat echte liefde daadwerkelijk bestaat. Niet alleen mooie woorden horen, maar voelen en zien dat iemand echt voor je kiest. Een heerlijke, energieke poptrack vol positieve.

0: Moorman is al 3 jaar op haar plek als burgemeester van Land van Kuik, maar genoeg ervan heeft ze nog lang niet. In een gesprek met Patrick Huisman geeft ze aan dat ze na haar huidige termijn nog een keer de functie wil bekleden.
1: En in jaar 5 moet u dan niet gaan zeggen, deze vraag moet ik over een jaar denk ik nog maar eens een keer weer stellen. Hè?
2: Ja, in jaar 5 gaat de commissaris van de Koning aan mij vragen van zou je eventueel nog willen verlengen. Zij vraagt dat ook aan de gemeenteraad, want het moet van beide kanten klikken. Dus het is eigenlijk nog te vroeg om die vraag te beantwoorden, maar er is nu... Ik heb het zo ontzettend naar mijn zin,
1: ja?
2: Dat ik verwacht dat ik die vraag met ja ga beantwoorden.
1: Dan is dat in ieder geval vrij helder. Ja. Dan hoeven we die vraag niet meer te stellen. Kunt u, dat is moeilijk hoor, echt heel, heel ingewikkeld, ik weet het, maar ga het toch proberen. 3,5 jaar, waar als ik u zeg, pak er eens 1 gelegenheid of iets uit.
2: Die mij bij is gebleven?
1: Die u opgevallen is, bij is gebleven, bijzonder, nou ja, indrukwekkend.
2: Ik ben heel erg blij dat ik heel snel met al die 33 kernen heb kennis gemaakt. Binnen een half jaar had ik ze allemaal bezocht. En wat ik bijzonder vond, daarmee was ook eigenlijk wel de herindeling voor de organisatie wel klaar, was de open dag die wij in 2025 hadden. Waar heel veel inwoners kwamen kijken naar dat mooie gemeentehuis in Boksmeer. Ik heb daar de hele dag aan de deur gestaan. Iedereen die binnenkwam een hand gegeven. En leuke gesprekken gevoerd met inwoners. Nou, dat is mij ontzettend blij bijgebleven.
0: In 2029 wordt pas bekend of Marieke Moorman als burgemeester aanblijft.

0: naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom.

0: vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
3: Bij een middelbare school in het district Tukutlu, ongeveer 50 kilometer ten oosten van Izmir in Turkije, opende een schutter rond 8 uur vanochtend het vuur. Daarbij raakten 8 personen gewond, onder wie leerlingen. Een van hen verkeert in kritieke toestand. De verdachte werd kort na de schietpartij aangehouden. De Zwitserse bank UBS heeft van het Nederlands Openbaar Ministerie een boete van 5 miljoen euro ontvangen. Credit Suisse, in 2023 overgenomen door UBS, hielp klanten jarenlang vermogen te verbergen voor de Belastingdienst via Zwitserse bankrekeningen. De bank was medeplichtig aan 80 onjuiste belastingaangiftes voor 12 klanten tussen 2005 en 2015. In augustus daalden de prijzen van bestaande koopwoningen voor het eerst sinds december 2025 met 0,1 procentpunt op maandbasis. Dat blijkt uit cijfers van CBS en het kadaster. Op jaarbasis stegen de prijzen nog wel met 3,3% naar gemiddeld ruim 503.000 euro. Het kadaster registreerde zo'n 18.000 woningtransacties in augustus. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen OpenAI omdat het bedrijf de dodelijke schietpartij in Tumbler Ridge had kunnen voorkomen. Op 10 februari schoot de 18-jarige Jesse van Rootselaar 8 mensen dood en raakte 25 anderen gewond. En daarna pleegde ze zelfmoord. Het veiligheidsteam van OpenAI merkte haar gewelddadige gesprek op, maar deactiveerde alleen haar account zonder de politie in te schakelen. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige wind.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een kapotte trein rijden geen treinen tussen Goes en Middelburg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
6: Zoek je een uniek kunstwerk om je huis op te fleuren? Bij Artpartner Kunstuitlening in Kuik ontdek je een divers aanbod van kunstwerken. Van schilderijen tot beelden. Bij ons kun je kunstvrijblijvend uitproberen. Ben je erop uitgekeken? Dan ruil je het eenvoudig voor een ander werk. Kies uit meer dan 2000 kunstwerken. Van bekende kunstenaars zoals Herman Brood, Anton Heijboer en Henk Heilmantel. Bezoek ons in de Korte Molenstraat 8 in Kuik. Of kijk op artpartner.nl, ook voor bedrijven.
7: Hey. Ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
8: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
9: Drie nieuwe raadsleden, drie verschillende politieke achtergronden en één gezamenlijke ervaring voor het eerst gekozen in de gemeenteraad van Land van Kuik. Hoe is het om ineens zelf aan de knoppen te zitten? Wat willen ze de komende 4 jaar bereiken en hoeveel ruimte is er voor een eigen geluid? Dat bespreken we in het land aan tafel op Omroep Land van Kuik TV.
7: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
8: Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
1: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Zin in een avond vol zingen en gezelligheid? Op vrijdag 9 oktober is er een bierkantus van muziekvereniging Amicitia in Langeboom. De deuren gaan open om 8 uur bij de muziekvereniging Dominicanenstraat 25 in Langeboom. De kantus zelf begint om 9 uur en duurt tot 11 uur, waarna een DJ tot 12:30 doorgaat. Bekende liederen worden samengezongen en de aanwijzingen van de kantusleider bepalen het verloop van de avond. Op zondag 11 oktober kunnen ouders en kinderen terecht bij de kinderkledingbeurs in de Wester in Mil. De beurs begint om 10 uur en duurt tot 2 uur. De locatie is Havikstraat 1 in Mil. U kunt er tweedehands kinderkleding kopen of zelf een tafel huren om kleding te verkopen. Een tafel kost €5, voor bezoekers is de toegang gratis. De Wester is toegankelijk voor kinderwagens en minder valide en naast het gebouw is er parkeergelegenheid.

0: Op Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Emmanuel, een 29-jarige vluchteling uit Oeganda, voelt zich niet veilig in het AZC in Graven vanwege zijn homoseksualiteit. Hij heeft het initiatief Pink Room opgezet voor LHBTIQ+ asielzoekers. Maar de onveilige situatie dwingt hen nu bijeenkomsten in Nijmegen te organiseren. De toename van discriminatie onder LHBTIQ+ personen benadrukt de noodzaak van betere ondersteuning. Een hybride auto is maandagavond in brand gevlogen op de A73 bij Overloon, terwijl deze richting Venray reed. Hulpdiensten, waaronder de brandweer van Vierlingsbeek en Venray, kwamen ter plaatse. De weg was afgesloten, wat leidde tot een lange file. Na blussen werd één rijstrook weer opengesteld. Een motorrijdster raakte maandagmiddag gewond bij een botsing op de Dr. Verbeeklaan in Sint-Antonis. Een scooterrijder stak de weg over en zag de motorrijdster niet, waardoor zij ten val kwam en haar hand verwondde. De scooterrijder reed na een korte stop door. De politie zoekt hem. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige wind.

0: MHV Dames 1 tegen Voorholte, een uitwedstrijd. Er werd verloren met 30 tegen 22. We hebben de keepster aan telefoon, Nienke van der Boom. Ja, hoe is de gemoedstoestand vandaag na het verlies en ook nog de kermis in Mil?
1: Prima. Ja, dit verlies is een beetje jammer natuurlijk. De kermis heeft veel goed gemaakt, maar het verlies was jammer. Dat is denk ik vooral wat ik erover kan zeggen.
0: Ja, 30-22. Normaal kijk ik altijd even een stukje stream om wat vragen te kunnen stellen. Dat was nu niet mogelijk, stond er niet op. 30-22, hoe is het precies verlopen, de wedstrijd?
1: Ik denk een beetje een vergelijkbare wedstrijd met vorige week. We speelden de eerste helft een goede wedstrijd. Kwamen onze afspraken na. Werkte ook hard. En gingen met een ruststand van 15-13 ging de rust in. Waarin we dus 2 doelpuntjes achter stonden. Toen hadden we ook nog wel echt het gevoel, ja, we kunnen goed mee. Het kan alle kanten op en we gaan de tweede helft er volle bak voor om het onze kant op te laten vallen. En dan beginnen we de tweede helft eigenlijk niet zo goed. Net als vorige week hebben we 10 minuten kwartiertje dat we moeilijk tot scoren komen. En dat zij wel makkelijk kunnen scoren. Dus daar lopen ze volgens mij op een gegeven moment zelfs uit tot 10 doelpunten verschil. En dan weten we onszelf toch in het laatste kwartier nog wel zo te herpakken dat het verschil kleiner wordt. Uiteindelijk is het natuurlijk nou 8 geworden, maar we liepen terug tot volgens mij zelfs 4. En dan lopen zij toch weer een stukje verder uit. Dus eigenlijk een beetje hetzelfde verloop als vorige week, waarbij we de eerste helft gewoon goed mee kunnen. En ook echt wel laten zien dat we daar een mooi handbalspel neer kunnen leggen. Maar de tweede helft het dan toch nog niet wil lukken.
0: Volgende week ook niet de minste dan een uitwedstrijd. Dat is dinsdagavond, dacht ik, hè? Ja, is na het weekend dan, zeg maar. Tegen Kwiek, de landskampioen.
1: Ja, Kwiek is natuurlijk gewoon een hele goede ploeg. Wij kunnen altijd wel lekker handballen tegen Kwiek, omdat zij gewoon ook een hele handballende ploeg zijn. Dus dat zijn vaak wel leuke wedstrijden. Dus ook dat, ja, we gaan daar gewoon ons eigen spelletje spelen. En proberen vooral heel leuk mee te handballen en te kijken hoe ver we daarin komen. En vooral lekker handballen.
2: Omroep Land van Kaak. Dichterbij dan je denkt.

Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd een geschikte auto voor u tussen.

airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie.

0: Wethouder Bouke van Vught is opnieuw wethouder in het land van Kuik. Tijdens de afgelopen verkiezingen was ze voor de derde keer lijsttrekker van het CDA. Haar partij bleef de grootste, maar verloor 3 zetels. Hoe kijkt ze terug op de campagne en wat wil ze de komende jaren bereiken? Dat ziet u op Omroep Land van Kuik TV.
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
2: Privacy waakhond autoriteit persoonsgegevens waarschuwt dat beelden van camerabrillen niet zomaar gedeeld mogen worden omdat gefilmde personen toestemming moeten geven. De brillen lijken op gewone brillen, hebben een nauwelijks zichtbare camera en microfoon. AP wil mogelijk verboden onderzoeken, vooral op plekken zoals ziekenhuizen, rechtbanken en gebedshuizen. Vanaf 25 oktober wil KLM de vluchten naar Dubai, Riyadh en Daman hervatten. De maatschappij stopte met vliegen naar deze bestemmingen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Of de vluchten daadwerkelijk doorgaan hangt af van de situatie ter plaatse.

0: groep klanten jarenlang vermogen te verbergen voor de Belastingdienst via Zwitserse bankrekeningen. De bank was medeplichtig aan 80 onjuiste belastingaangiftes voor 12 klanten tussen 2005 en 2015. Het weer nog. Vanmiddag overheersen wolkenvelden met lokaal enkele opklaringen. Het blijft grotendeels droog, hoewel in het noorden en oosten soms wat kan gaan regenen. Onder de bewolking bereikt de temperatuur 17 tot 19 graden, terwijl het in Zuid-Nederland bij zonneschijn de temperatuur kan oplopen naar 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Een huis kopen of verkopen? Maak een goede start. Start Makelaars begeleidt je persoonlijk en deskundig van de eerste stap tot de sleuteloverdracht. Kom langs aan de Rochstraat 21 in Graven of kijk op startmakelaars.nl. Start Makelaars. Een nieuwe woning begint bij Start.
2: Start Makelaars. Een nieuwe woning begint bij Start. Start Makelaars.
3: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.

0: Nederland van Kuik.
1: Agenda.
2: Voor de allerkleinste is er op woensdag 7 oktober Peutergym in Kuik. De activiteiten beginnen om 10:30 en duren tot 11:15 bij Sportstuif Kuik, Sportlaan 3 in Kuik. De lessen zijn bedoeld voor kinderen van ongeveer 2 tot 4 jaar. Er wordt gespeeld en bewogen op de buitenvelden van voetbalvereniging CIO. Bij slecht weer verhuist de activiteit naar binnen. Een losse les kost €5,50. Op vrijdag 9 oktober opent Theater De Weijer in Boxmeer de deuren voor kinderen tijdens de Kinderboekenweek. Vanaf 3 uur begint Spot aan de Raadsingel 1 in Boxmeer. Kinderen kunnen knutselen, een speurtocht doen en om 3 uur achter de schermen van het theater kijken. Om 4 uur volgt de voorstelling. Deze ridder zegt nee. Kinderen tot 12 jaar kunnen dankzij een bijdrage van Rabobank Land van Kuik gratis naar de voorstelling, maar reserveren is wel nodig.

0: Land van Kuik, streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Emmanuel, een 29-jarige vluchteling uit Oeganda, voelt zich niet veilig in het AZC in Grave vanwege zijn homoseksualiteit. Hij heeft het initiatief Pink Room opgezet voor LHBTIQ+ asielzoekers. Maar de onveilige situatie dwingt hem nu bijeenkomsten in Nijmegen te organiseren. De toename van discriminatie onder LHBTIQ+ personen benadrukt de noodzaak van betere ondersteuning. Een hybride auto is maandagavond in brand gevlogen op de A73 bij Overloon, terwijl deze richting Venray reed. Hulpdiensten, waaronder de brandweer van Vierlingsbeek en Venray, kwamen ter plaatse. De weg was afgesloten, wat leidde tot een lange file. Na blussen werd één rijstrook weer opengesteld. Een motorrijdster raakte maandagmiddag gewond bij een botsing op de Dr. Verbeeklaan in Sint-Antonis. Een scooterrijder stak de weg over en zag de motorrijdster niet, waardoor zij ten val kwam en haar hand verwondde. De scooterrijder reed na een korte stop door. De politie zoekt hem. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag overheersen wolkenvelden met lokale enkele opklaringen. Het blijft grotendeels droog, hoewel in de noorden en oosten soms wat kan gaan regenen. Onder de bewolking bereikt de temperatuur 17 tot 19 graden, terwijl het in Zuid-Nederland, bij zonneschijn, de temperatuur kan oplopen naar 21 graden.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want tussen 4 en 6 is Jan Debe jouw bijrijder, tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee, voor onderweg. Luisteren dus, afslag LVC, maandag tot en met donderdag, van 4 tot 6.

0: Na de verkiezingen in het Land van Kuik keerde liberaal Land van Kuik niet meer terug in de coalitie. Waarom liep de samenwerking tussen de voormalige coalitiepartners spaak? Patrick Huisman vraagt CDA-wethouder Bouke van Vught naar het schuren achter de schermen en de gevoelige overstap van een raadslid.
1: Als je met elkaar afspraken maakt in een coalitie, wil je ook wel de rug recht houden, ook als het moeilijk wordt. Je moet toch soms ingewikkelde besluiten nemen. En daarin merkte je dat er wel eens ooit een andere koers werd gekozen, wat ingewikkeld was. En daar zijn ook al wat gesprekken over geweest in de periode waarin we gezamenlijk een coalitie hadden. En dat heeft het
2: gedurende die periode, niet na afloop.
1: Nee, gedurende die periode. En dat heeft het besluit toch de kant op. Ja. Het kwartje is de kant op gevallen dat ze niet meer in een nieuwe coalitie zitten. Nee. Maar ik zie het nog steeds als een hele waardevolle en constructieve partij in de gemeenteraad van Land van Kuik.
2: Was het gedurende die periode al dat u als wethouder dacht, nou, dit is nou het zoveelste akkefietje, als we straks weer eens een keer een coalitie gaan vormen, dan geen liberale Land van Kuik meer?
1: Dat ging nog niet meteen zo ver, maar wel, dit is het zoveelste akkefietje, waar ook gesprekken over waren, waarbij je die gesprekken ook had met elkaar, van hoe willen we met elkaar omgaan en samenwerken. En daar werd soms verschillend over gedacht.
2: Ja, ik probeerde eigenlijk meer te hinten op de overstap van een raadslid van CDA naar liberale Land van Kuik.
1: Ja, dat is natuurlijk een pijnlijk gedeelte geweest van onze samenwerking toen er een raadslid van ons overgestapt is. Maar dat is, kijk, als er één keer iets gebeurt, daar ga je niet over vallen. Dat kan altijd in een politieke samenstelling. En dat is niet leuk geweest. Maar ieder heeft wel daarin zijn keuze gemaakt. En daarin kun je echt wel verder met elkaar. Maar er waren meerdere momenten te noemen waar we elkaar wat minder makkelijk konden vinden.
2: Bij de vorige coalitie kon je nog zeggen, het is twee partijen uit het midden. En één een beetje van links en één een beetje van rechts. Als ik het zo heel simpel mag duiden. Nu is er gekozen voor de partij Pro. Waarom is die partij er uiteindelijk, was die de uitverkorene, zal ik maar zeggen?
1: Dat heeft de reden dat ze in de verkiezingen hebben laten zien dat ze in ieder geval wat kiezers meer aan hun kant hebben gekregen, maar qua zetelaantal nog steeds stabiel zijn gebleven. En ook de fijne samenwerking, de 4 jaar voorafgaand aan de verkiezingen, die altijd heel constructief is geweest. Dus dat is de reden geweest dat zij wel tot de coalitie behoren.
2: Ja, maar dat betekent wel dat we een beetje centrum-linkse coalitie hebben?
1: Ja, het grote blok zit toch in de midden. Hè? Zowel van Team Lokaal als CDA zag je ook in het kieskompas dat die qua politieke kleur heel dicht bij elkaar liggen. En Pro is inderdaad een wat linkser geluid in de coalitie. Absoluut waar.
3: Dichterbij dan je denkt.
4: De opkomende artiest Sven Silliers zingt op deze track over het loslaten van een oud hoofdstuk en de zoektocht naar een schone lei in de liefde. Het verlangen om weer helemaal opnieuw te beginnen met een open vizier en een onbeschreven blad. Dit is Somebody New.

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
6: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De Europese Unie en de Filipijnen willen de handelstarieven op 94% van de onderlinge goederen afschaffen. Dat staat in een voorlopig handelsakkoord. Ook worden Filipijnse overheidsopdrachten opengesteld voor Europese bedrijven. De komende maanden worden de technische details uitgewerkt, waarna volgend jaar een definitief akkoord moet worden ondertekend. Tata Steel onderzoekt de oorzaak van de brand die gisteren op het terrein in IJmuiden uitbrak. De brand woedde bij een transportband naar een hoogoven en was na ongeveer 40 minuten onder controle. De hoogoven is in onderhoud, waardoor de productie volgens Tata Steel niet is geraakt. Niemand raakte gewond. Privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt...

0: opende een schutter rond 8 uur vanochtend het vuur. Daarbij raakten 8 personen gewond, onder wie meerdere leerlingen. Een van hen verkeert in kritieke toestand. De verdachte werd kort na de schietpartij aangehouden. Het weer. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
3: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
2: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: 3 nieuwe raadsleden, 3 verschillende politieke achtergronden en 1 gezamenlijke ervaring voor het eerst gekozen in de gemeenteraad van Land van Kuik. Hoe is het om ineens zelf aan de knoppen te zitten? Wat willen ze de komende 4 jaar bereiken en hoeveel ruimte is er voor een eigen geluid? Dat bespreken we in het land aan tafel op Omroep Land van Kuik TV.
5: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad? Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht, 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. hondentrimsalonbikkel&co.nl.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 4 oktober kun je op een bijzondere manier kennismaken met de geschiedenis van Mil tijdens een rondleiding door kasteel Aldendriel. De rondleiding begint om 7:30 bij Kasteelstraat 6 in Mil en duurt ongeveer een uur. Het kasteel dateert uit ongeveer 1400 en is tijdens deze rondleiding voor bezoekers toegankelijk. Je krijgt onder meer de 18e eeuwse keuken, salon, eetkamer en slaapkamers te zien. Het kasteel is helaas niet rolstoel toegankelijk en niet geschikt voor kinderwagens. Een muzikale belevenis staat op zondag 4 oktober op het programma in Overloon. Om 13:30 begint het Anarupa Mantra Concert bij Ontmoetingscentrum Het Helder, Helderseweg 31 in Overloon. De inloop begint om 1 uur. Anarupa brengt een volledige bandbezetting mee met 6 stemmen, gitaar en drums. De groep speelt melodieuze mantra's en nodigt het publiek uit om mee te zingen. Kaarten kosten volgens de organisator €20.
1: Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Tijmen Graat is geselecteerd voor het EK wielrennen in Slovenië. Zijn eerste internationale kampioenschap bij de senioren. De 23-jarige renner uit Boksmeer had een sterk seizoen en eindigde recent als zesde in de Ronde van Luxemburg. Ook Wout Poels maakt deel uit van de selectie. Het EK vindt plaats van 3 tot en met 7 oktober 2026 in Ljubljana, waar Graat en Poels op zondag 4 oktober in actie komen. Emmanuel, een 29-jarige vluchteling uit Oeganda, voelt zich niet veilig in het AZC in Graven vanwege zijn homoseksualiteit. Hij heeft het initiatief Pink Room opgezet voor LHBTIQ+ asielzoekers, maar de onveilige situatie dwingt hem nu bijeenkomsten in Nijmegen te organiseren. De toename van discriminatie onder LHBTIQ+ personen benadrukt de noodzaak van betere ondersteuning. Een hybride auto is maandagavond in brand gevlogen op de A73 bij Overloon, terwijl deze richting Venray reed. Hulpdiensten, waaronder de brandweer van Vierlingsbeek en Venray, kwamen ter plaatse. De weg was afgesloten, wat leidde tot een lange file. Na blussen werd één rijstrook weer opengesteld. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden.

0: Moorman is al 3 jaar op haar plek als burgemeester van Land van Kuik, maar genoeg ervan heeft ze nog lang niet. In een gesprek met Patrick Huisman geeft ze aan dat ze na haar huidige termijn nog een keer de functie wil bekleden.
1: En in jaar 5 moet u dan niet gaan zeggen... deze vraag moet ik over een jaar denk ik nog maar eens een keer weer stellen. Hè?
2: Ja, in jaar 5 gaat de commissaris van de Koning aan mij vragen... zou je eventueel nog willen verlengen? Zij vraagt dat ook aan de gemeenteraad, want het moet van beide kanten klikken. Dus het is eigenlijk nog te vroeg om die vraag te beantwoorden. Maar er is nu... Ik heb het zo ontzettend naar mijn zin...
1: Ja?
2: Dat ik verwacht dat ik die vraag met ja ga beantwoorden.
1: Dan is dat in ieder geval vrij helder. Ja. Dan hoeven we die vraag niet meer te stellen. Kunt u, dat is moeilijk hoor, echt heel, heel ingewikkeld, ik weet het, maar ga het toch proberen. 3,5 jaar, waar als ik u zeg, pak er eens 1 gelegenheid of iets uit.
2: Die mij bij is gebleven?
1: Die u opgevallen is, bij is gebleven, bijzonder, nou ja, indrukwekkend.
2: Ik ben heel erg blij dat ik heel snel met al die 33 kernen heb kennis gemaakt. Binnen een half jaar had ik ze allemaal bezocht. En wat ik bijzonder vond, daarmee was ook eigenlijk wel de herindeling voor de organisatie wel klaar, was de open dag die wij in 2025 hadden. Waar heel veel inwoners kwamen kijken naar dat mooie gemeentehuis in Boksmeer. Ik heb daar de hele dag aan de deur gestaan. Iedereen die binnenkwam een hand gegeven. En leuke gesprekken gevoerd met inwoners. Nou, dat is mij ontzettend blij bijgebleven.
0: In 2029 wordt pas bekend of Marieke Moorman als burgemeester aanblijft.

0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Wethouder Bouke van Vught is opnieuw wethouder in het land van Kuik. Tijdens de afgelopen verkiezingen was ze voor de derde keer lijsttrekker van het CDA. Haar partij bleef de grootste, maar verloor 3 zetels. Hoe kijkt ze terug op de campagne en wat wil ze de komende jaren bereiken? Dat ziet u op Omroep Land van Kuik TV.
3: Al meer dan 70 jaar is...

0: www.bnr.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Iran is bereid de straat van Hormuz binnen 7 dagen weer open te stellen voor scheepvaart. Als de Verenigde Staten de militaire druk verminderen en de blokkade van Iraanse havens opheffen. Dat heeft een hoge Iraanse functionaris gezegd. Iran wil daarmee ruimte creëren voor verdere diplomatieke gesprekken met de VS. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen Jalal O. voor de dodelijke explosie bij de Schammenkamp in Rotterdam. Volgens het OM bereidde hij cocaïne in de garagebox waar de explosie ontstond. Bij de ontploffing in januari 2024 kwamen 3 mensen om het leven en werd een wooncomplex verwoest. De Europese Unie en de Filipijnen willen de handelstarieven op 94% van de onderlinge goederen afschaffen. Dat staat in een voorlopig handelsakkoord. Ook worden Filipijnse overheidsopdrachten opengesteld voor Europese bedrijven. De komende maanden worden de technische details uitgewerkt, waarna volgend jaar een definitief akkoord moet worden ondertekend. Privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt dat beelden van camerabrillen niet zomaar gedeeld mogen worden, omdat gefilmde personen toestemming moeten geven. De brillen lijken op gewone brillen en hebben een nauwelijks zichtbare camera en microfoon. De autoriteit wil onderzoeken of een verbod mogelijk is, vooral op plekken zoals ziekenhuizen, rechtbanken en gebedshuizen. Het weer. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Zoek je een uniek kunstwerk om je huis op te fleuren? Bij Artpartner Kunstuitlening in Kuik ontdek je een divers aanbod van kunstwerken. Van schilderijen tot beelden. Bij ons kun je kunstvrijblijvend uitproberen. Ben je erop uitgekeken? Dan ruil je het eenvoudig voor een ander werk. Kies uit meer dan 2000 kunstwerken. Van bekende kunstenaars zoals Herman Brood, Anton Heijboer en Henk Helmantel. Bezoek ons in de Korte Molenstraat 8 in Kuik. Of kijk op artpartner.nl, ook voor bedrijven.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 3 oktober kun je je algemene kennis testen tijdens Peppes pubquiz bij Evive aan het water in Kuik. De inloop begint om 7:30 en de quiz zelf duurt van 8 tot 11. De locatie is Lagelinde 35A in Kuik. Teams mogen uit maximaal 4 personen bestaan. Voor €25 per team doe je mee aan een avond vol verrassende vragen, gezonde competitie en gezellig napraten. Voor wandelaars is zondag 4 oktober een bijzondere dag. Dan wordt in Wanrooij de 50ste bos- en peelwandeling gehouden. Het startpunt is avontuurpark De Bergen, Zoetendaal 10 in Wanrooij. De eerste wandelaars kunnen vanaf 8 uur vertrekken. Er zijn routes van 5, 10, 15, 20, 25 en 30 kilometer. Vanwege het jubileum zijn er extra muziek en bijzondere momenten. De tocht voert door bossen, heide, dorpen en het buitengebied.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Tijmen Graat is geselecteerd voor het EK wielrennen in Slovenië. Zijn eerste internationale kampioenschap bij de senioren. De 23-jarige renner uit Boksmeer had een sterk seizoen en eindigde recent als zesde in de Ronde van Luxemburg. Ook Wout Poels maakt deel uit van de selectie. Het EK vindt plaats van 3 tot en met 7 oktober 2026 in Ljubljana, waar Graat en Poels op zondag 4 oktober in actie komen. Emmanuel, een 29-jarige vluchteling uit Oeganda, voelt zich niet veilig in het AZC in Grave vanwege zijn homoseksualiteit. Hij heeft het initiatief Pink Room opgezet voor LHBTIQ+ asielzoekers. Maar de onveilige situatie dwingt hem nu bijeenkomsten in Nijmegen te organiseren. De toename van discriminatie onder LHBTIQ+ personen benadrukt de noodzaak van betere ondersteuning. Een hybride auto is maandagavond in brand gevlogen op de A73 bij Overloon, terwijl deze richting Venray reed. Hulpdiensten, waaronder de brandweer van Vierlingsbeek en Venray, kwamen ter plaatse. De weg was afgesloten, wat leidde tot een lange file. Na blussen werd 1 rijstrook weer opengesteld. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden.
3: De vrijdagmiddag eindigt goed bij Omroep Land van Kuik met het Land aan tafel. Elke vrijdagmiddag van 4 tot 6 uur zitten Patrick Huisman en Erik Dankbaar voor je klaar. Met het nieuwspanel, gezond en wel, weekend wegwezen en natuurlijk de gast aan tafel. 2 uur lang nieuws, gesprekken, tips, gezelligheid, muziek en verhalen uit het Land van Kuik. Het Land aan tafel, vrijdagmiddag van 4 tot 6 bij Omroep Land van Kuik.

0: MHV, dames 1 tegen Voorholte, een uitwedstrijd. Er werd verloren met 30 tegen 22. We hebben de keepster aan telefoon, Nienke van der Boom. Ja, hoe is de gemoedstoestand vandaag na het verlies en ook nog de kermis in Mil?
1: Ja, prima. Ja, het verlies is een beetje jammer natuurlijk. De kermis heeft veel goed gemaakt, maar het verlies was jammer. Dat is denk ik vooral wat ik erover kan zeggen.
0: Ja, 30-22. Normaal kijk ik altijd even een stukje stream om wat vragen te kunnen stellen. Dat was nu niet mogelijk, stond er niet op. 30-22, hoe is het precies verlopen, de wedstrijd?
1: Ik denk een beetje een vergelijkbare wedstrijd met vorige week. We speelden de eerste helft een goede wedstrijd. Kwamen onze afspraken na. Werkten ook hard. En gingen met een ruststand van 15-13 ging de rust in. Waarin we dus 2 doelpuntjes achter stonden. Toen hadden we ook nog wel echt het gevoel, ja, we kunnen goed mee. Het kan alle kanten op en we gaan de tweede helft er volle bak voor om het onze kant op te laten vallen. En dan beginnen we de tweede helft eigenlijk niet zo goed. Net als vorige week hebben we 10 minuten kwartiertje dat we moeilijk tot scoren komen. En dat zij wel makkelijk kunnen scoren. Dus daar lopen ze volgens mij op een gegeven moment zelfs uit tot 10 doelpunten verschil. En dan weten we onszelf toch in het laatste kwartier nog wel zo te herpakken dat het verschil kleiner wordt. Uiteindelijk is het natuurlijk nou 8 geworden, maar we liepen terug tot volgens mij zelfs 4. En dan lopen zij toch weer een stukje verder uit. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde verloop als vorige week, waarbij de eerste helft gewoon goed mee kunnen en ook echt wel laten zien dat we daar een mooi handbalspel neer kunnen leggen, maar de tweede helft het dan toch nog niet wil lukken.
0: Volgende week ook niet de minste, dan een uitwedstrijd, dat is dinsdagavond dacht ik, hè? Ja, is na het weekend dan zeg maar, tegen Kwiek, de landskampioen.
1: Ja, Kwiek is natuurlijk gewoon een hele goede ploeg. Wij kunnen altijd wel lekker handballen tegen Kwiek, omdat zij gewoon ook een hele handballende ploeg zijn. Dus dat zijn vaak wel leuke wedstrijden. Dus ook dat, ja, we gaan daar gewoon ons eigen spelletje spelen en proberen vooral heel leuk mee te handballen en te kijken hoe ver we daarin komen. En vooral lekker handballen.

Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroep LVC.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd

0: Saudi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding naar de havenstad Yanbu gedeeltelijk heropend na droneaanvallen vorige week. Er wordt voorlopig beperkt olie door de pijpleiding gepompt. De zogenoemde Oost-West-pijpleiding is extra belangrijk door de blokkade van de straat van Hormuz, waar de scheepvaart sterk is afgenomen. Ongeveer een derde van de Nederlandse bevolking krijgt kraanwater met meer PFAS binnen dan de advieswaarde van het RIVM. Vooral in Noord- en Zuid-Holland zijn de waarden hoog. In IJmuiden en Zaandam ligt de concentratie ruim 3 keer boven die advieswaarde. Het kraanwater blijft volgens het RIVM wel veilig om te drinken. Iran is bereid de straat van Hormuz binnen 7 dagen weer open te stellen voor scheepvaart. Als de Verenigde Staten de militaire druk verminderen en de blokkade van Iraanse havens opheffen. Dat heeft een hoge Iraanse functionaris gezegd. Iran wil daarmee ruimte creëren voor verdere diplomatieke gesprekken met de VS. De Europese Unie en de Filipijnen willen de handelstarieven op 94% van de onderlinge goederen afschaffen. Dat staat in een voorlopig handelsakkoord. Ook worden Filipijnse overheidsopdrachten opengesteld voor Europese bedrijven. De komende maanden worden de technische details uitgewerkt, waarna volgend jaar een definitief akkoord moet worden ondertekend. Het weer. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
2: Een huis kopen of verkopen? Maak een goede start. Startmakelaars begeleidt je persoonlijk en deskundig van de eerste stap tot de sleuteloverdracht. Kom langs aan de Rochstraat 21 in Graven of kijk op startmakelaars.nl. Startmakelaars. Een nieuwe woning begint bij start.
3: Startmakelaars. Een nieuwe woning begint bij start. Startmakelaars.
1: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
5: 3 nieuwe raadsleden, 3 verschillende politieke achtergronden en 1 gezamenlijke ervaring voor het eerst gekozen in de gemeenteraad van Land van Kuik. Hoe is het om ineens zelf aan de knoppen te zitten? Wat willen ze de komende 4 jaar bereiken en hoeveel ruimte is er voor een eigen geluid? Dat bespreken we in het land aan tafel op Omroep Land van Kuik TV.
6: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Liefhebbers van wandelen kunnen op zondag 11 oktober deelnemen aan de Herstie-Zwerftie-tocht vanuit Oefeld. Het vertrekpunt is Café Die 2, Dorpstraat 16 in Oefeld. Voor de langere afstanden begint de start vanaf 8 uur. Er zijn routes van 15, 15, 20 en 25 kilometer. De wandeling voert door het landelijke gebied rond Oefeld, Beuge en Kuik en langs het oudste klooster van Nederland in Sint Agatha. Honden zijn welkom als ze aangeleind zijn. Voor wie liever naar muziek luistert of zelfs de dansvloer opgaat, is er op zondag 11 oktober een muziek- en dansmiddag in Beuge. Vanaf 2 uur klinkt de muziek in MFC Het Kruispunt, Kerkplein 6 in Beuge. Henk Pauwels uit Siebengewald verzorgt de middag met gitaar, country rock uit de jaren 80 en 90 en bekende dans- en kroegnummers. Je kunt dus lekker meedansen, maar natuurlijk ook gewoon op je stoel genieten van de muziek.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Tijmen Graat is geselecteerd voor het EK wielrennen in Slovenië. Zijn eerste internationale kampioenschap bij de senioren. De 23-jarige renner uit Boksmeer had een sterk seizoen en eindigde recent als zesde in de Ronde van Luxemburg. Ook Wout Poels maakt deel uit van de selectie. Het EK vindt plaats van 3 tot en met 7 oktober 2026 in Ljubljana, waar Graat en Poels op zondag 4 oktober in actie komen. Emmanuel, een 29-jarige vluchteling uit Oeganda, voelt zich niet veilig in het AZC in Grave vanwege zijn homoseksualiteit. Hij heeft het initiatief Pink Room opgezet voor LHBTIQ+ asielzoekers, maar de onveilige situatie dwingt hem nu bijeenkomsten in Nijmegen te organiseren. De toename van discriminatie onder LHBTIQ+ personen benadrukt de noodzaak van betere ondersteuning. Een hybride auto is maandagavond in brand gevlogen op de A73 bij Overloon, terwijl deze richting Venray reed. Hulpdiensten, waaronder de brandweer van Vierlingsbeek en Venray, kwamen ter plaatse. De weg was afgesloten, wat leidde tot een lange file. Na blussen werd 1 rijstrook weer opengesteld. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden.
3: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Odido, kanaal 2169.

0: Na de verkiezingen in het Land van Kuik keerde liberaal Land van Kuik niet meer terug in de coalitie. Waarom liep de samenwerking tussen de voormalige coalitiepartners spaak? Patrick Huisman vraagt CDA-wethouder Bouke van Vught naar het schuren achter de schermen en de gevoelige overstap van een raadslid.
1: Als je met elkaar afspraken maakt in een coalitie, wil je ook wel de rug recht houden, ook als het moeilijk wordt. Je moet toch soms ingewikkelde besluiten nemen. En daarin merkte je dat er wel eens ooit een andere koers werd gekozen, wat ingewikkeld was. En daar zijn ook al wat gesprekken over geweest in de periode waarin we gezamenlijk een coalitie hadden. En dat heeft
2: gedurende die periode, niet na afloop?
1: Nee, gedurende die periode. En dat heeft het besluit toch de kant op. Ja, het kwartje is de kant op gevallen dat ze niet meer in een nieuwe coalitie zitten. Nee. Maar ik zie het nog steeds als een hele waardevolle en constructieve partij in de gemeenteraad van Land van Kuik.
2: Was het gedurende die periode al dat u als wethouder dacht, nou, dit is nou het zoveelste akkefietje, als we straks weer eens een keer een coalitie gaan vormen, dan geen liberale Land van Kuik meer?
1: Dat ging nog niet meteen zo ver, maar wel, hoor, dit is het zoveelste akkefietje waar ook gesprekken over waren, waarbij je die gesprekken ook had met elkaar, van hoe willen we met elkaar omgaan en samenwerken. En daar werd soms verschillend over gedacht.
2: Ja, ik probeerde eigenlijk meer te hinten op de overstap van een raadslid van CDA naar liberaal Land van Kuik.
1: Ja, dat is natuurlijk een pijnlijk gedeelte geweest van onze samenwerking toen er een raadslid van ons overgestapt is. Maar dat is, kijk, als er één keer iets gebeurt, daar ga je niet over vallen. Dat kan altijd in een politieke samenstelling. En dat is niet leuk geweest. Maar ieder heeft wel daarin zijn keuze gemaakt. En daarin kun je echt wel verder met elkaar. Maar er waren meerdere momenten te noemen waar we elkaar wat minder makkelijk konden vinden.
2: Bij de vorige coalitie kon je nog zeggen, Het is twee partijen uit het midden. En een beetje van links en een beetje van rechts. Als ik het zo heel simpel mag duiden. Nu is er gekozen voor de partij Pro. Waarom is die partij er uiteindelijk, was die de uitverkorene, zal ik maar zeggen?
1: Dat heeft de reden dat ze in de verkiezingen hebben laten zien dat ze in ieder geval wat kiezers meer aan hun kant hebben gekregen, maar qua zetelaantal nog steeds stabiel zijn gebleven. En ook de fijne samenwerking de 4 jaar voorafgaand aan de verkiezingen, die altijd heel constructief is geweest. Dus dat is de reden geweest dat zij wel tot de coalitie behoren.
2: Ja, maar dat betekent wel dat we een beetje centrum-linkse coalitie hebben?
1: Ja, het grote blok zit toch in de midden, hè? Zowel van Team Lokaal als CDA zag je ook in het kieskompas dat die qua politieke kleur heel dicht bij elkaar liggen. En Pro is inderdaad een wat linkser geluid in de coalitie. Absoluut waar.
3: Voor het noorden van het Land van Kuik, 93.5 FM.
4: En voor het zuiden van het Land van Kuik,
3: 94.0 FM.

0: Een heerlijke openhartige track van de Amerikaanse indie-pop-sensatie Role Model in het dagelijks leven Tucker Pillsbury heette. In zijn nieuwste single Harmony zingt hij over het vinden van rust, balans en de perfecte klik in een relatie na een periode van chaos.
1: En dit is nieuw op Omroep Land van Kaart.

0: Zonneprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
1: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
4: Ja.
5: Ja.
3: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je Socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
6: Wethouder Bouke van Vught is opnieuw wethouder in het land van Kuik. Tijdens de afgelopen verkiezingen was ze voor de derde keer lijsttrekker van het CDA. Haar partij bleef de grootste, maar verloor 3 zetels. Hoe kijkt ze terug op de campagne en wat wil ze de komende jaren bereiken? Dat ziet u op Omroep Land van Kuik TV.
7: Omroep Land van Kuik.
8: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
9: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Nationaal Ereveld Loenen krijgt vanaf donderdag ruimte voor ongeveer 500 nieuwe oorlogsgraven. De huidige grafvakken zijn vrijwel vol en er worden nog ieder jaar oorlogsslachtoffers herbegraven. Op het Ereveld liggen bijna 4000 slachtoffers. Het is voor het eerst sinds halverwege de vorige eeuw dat een Nederlands ereveld zo wordt uitgebreid. De rechtbank is

0: gepompt. De zogenoemde Oost-West-pijpleiding is extra belangrijk door de blokkade van de straat van Hormuz, waar de scheepvaart sterk is afgenomen. Iran is bereid de straat van Hormuz binnen 7 dagen weer open te stellen voor scheepvaart, als de Verenigde Staten de militaire druk verminderen en de blokkade van Iraanse havens opheffen. Dat heeft een hoge Iraanse functionaris gezegd. Iran wil daarmee ruimte creëren voor verdere diplomatieke gesprekken met de VS. Het weer. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Zoek je een uniek kunstwerk om je huis op te fleuren? Bij Artpartner Kunstuitleen in Kuik ontdek je een divers aanbod van kunstwerken. Van schilderijen tot beelden. Bij ons kun je kunst vrijblijvend uitproberen. Ben je erop uitgekeken? Dan ruil je het eenvoudig voor een ander werk. Kies uit meer dan 2000 kunstwerken. Van bekende kunstenaars zoals Herman Brood, Anton Heijboer en Henk Helmantel. Bezoek ons in de Korte Molenstraat 8 in Kuik. Of kijk op artpartner.nl, ook voor bedrijven.
3: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
4: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard en Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
5: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda.
2: Muziekliefhebbers kunnen op dinsdag 29 september terecht in Kuik voor Bertus Borgers, muziek en makers. De avond begint om 20:30 in de Schouwburg in Kuik, Grote Straat 62 in Kuik. In deze muzikale talkshow interviewt B.J. Baartmans zijn gast afgewisseld met beelden, video's en live muziek van de Space Age Travelers. Borgers is bekend als saxofonist, zanger en songwriter en speelde onder meer met Herman Brood en The Golden Earring. Een kaartje kost €19,50. Op woensdag 30 september staat Rob Kemps in Millesweert aan de Kerkstraat 3 in Mil. De voorstelling Laat Me Niet Alleen begint om 8 uur. Kemps neemt het publiek mee in zijn bewondering voor de Franse zanger en componist Jacques Brel. Het programma combineert muziek en verhalen en staat in het teken van Brel en diens bijzondere repertoire. Een avond voor liefhebbers van Nederlandstalige en Franstalige muziek, theater en persoonlijke verhalen.
1: Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Bij een speeltuin aan de Galberg in Kuik heeft op dinsdagmiddag 22 september brandstichting plaatsgevonden. De brandweer werd ingeschakeld om het vuur te blussen, dat op tijd werd ontdekt. Het betreft een relatief nieuw speeltoestel. De politie zoekt getuigen en de daders van deze herhaalde incidenten. De nieuwe raadsleden van Land van Kuik, Suzanne Heesen, Rouven Dupont en Willem Striekwold, zetten armoedebestrijding, ondernemers en dorpen op de agenda. Heesen richt zich op cultuuronderwijs en armoedebestrijding. Dupont pleit voor minder regels voor ondernemers en Striekwold wil maatwerk voor kernen. De onderlinge verhoudingen in de raad zijn positief. Tijmen Graat is geselecteerd voor het EK wielrennen in Slovenië. Zijn eerste internationale kampioenschap bij de senioren. De 23-jarige renner uit Boksmeer had een sterk seizoen en eindigde recent als zesde in de Ronde van Luxemburg. Ook Wout Poels maakt deel uit van de selectie. Het EK vindt plaats van 3 tot en met 7 oktober 2026 in Ljubljana, waar Graat en Poels op zondag 4 oktober in actie komen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A16. Breda richting Rotterdam, voor knooppunt Ridderkerk 5 minuten vertraging. De A16 Rotterdam richting Breda, voor Breda Noord 10 minuten oponthoud. Op de N279 Den Bosch richting Roermond, voor Keldonk 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
5: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
4: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal. Dichterbij dan je denkt.
6: Zangeres Stella Lefty vangt op deze track Lean In Kiss Me exact dat ene magische, spannende moment vlak voordat twee mensen elkaar overgeven aan de liefde. Het gaat over het loslaten van alle twijfels, het opzoeken van de nabijheid en gewoon durven kiezen voor het gevoel.
7: Lean in, kiss me.

0: Marieke Moorman is al 3 jaar op haar plek als burgemeester van Land van Cuijk, maar genoeg ervan heeft ze nog lang niet. In een gesprek met Patrick Huisman geeft ze aan dat ze na haar huidige termijn nog een keer de functie wil bekleden.
1: En in jaar 5 moet u dan niet gaan zeggen... deze vraag moet ik over een jaar denk ik nog maar eens een keer weer stellen. Hè?
2: Ja, jaar 5 gaat de commissaris van de Koning aan mij vragen... van zou je eventueel nog willen verlengen? Zij vraagt dat ook aan de gemeenteraad, want het moet van beide kanten klikken. Dus het is eigenlijk nog te vroeg om die vraag te beantwoorden. Maar er is nu... Ik heb het zo ontzettend naar mijn zin...
1: Ja?
2: Dat ik verwacht dat ik die vraag met ja ga beantwoorden.
1: Dan is dat in ieder geval vrij helder.
2: Ja.
1: Dan hoeven we die vraag niet te stellen. Kunt u, dat is moeilijk hoor, echt heel, heel ingewikkeld, ik weet het, maar ga het toch proberen. 3,5 jaar, waar als ik u zeg, pak er eens 1 gelegenheid of iets uit.
2: Die mij bij is gebleven?
1: Die u opgevallen is, bij is gebleven, bijzonder,
2: nou ja,
1: indrukwekkend.
2: Ik ben heel erg blij dat ik heel snel met al die 33 kernen heb kennis gemaakt. Binnen een half jaar had ik ze allemaal bezocht. En wat ik bijzonder vond, daarmee was ook eigenlijk wel de herindeling voor de organisatie wel klaar, was de open dag die wij in 2025 hadden. Waar heel veel inwoners kwamen kijken naar dat mooie gemeentehuis in Boksmeer. Ik heb daar de hele dag aan de deur gestaan. Iedereen die binnenkwam een hand gegeven. En leuke gesprekken gevoerd met inwoners. Nou, dat is mij ontzettend blij bijgebleven.
0: In 2029 wordt pas bekend of Marieke Moorman als burgemeester aanblijft.

Omroepland van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroepland van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Dit is het nieuws. Goedemiddag. 14 mannen zijn in Sri Lanka schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de jihadistische aanslagen op eerste paasdag 2019. 9 andere verdachten zijn vrijgesproken. Bij de gecoördineerde bomaanslag op 3 kerken en 3 hotels kwamen 279 mensen om het leven, onder wie 3 Nederlanders. De straffen van de 14 worden op een later moment bekendgemaakt. De Tweede Kamer wil snel debatteren met minister Van Weel van Justitie en Veiligheid, nadat de Rekenkamer stelt dat hij onjuiste informatie gaf over niet behandelde aangiftes. In 2024 werden 7000 aangiftes van ernstige misdrijven direct afgewezen en 3000 stopgezet, wegens capaciteitsgebrek bij politie of het Openbaar Ministerie. Nationaal Ereveld Loenen krijgt vanaf donderdag ruimte voor ongeveer 500 nieuwe oorlogsgraven. De huidige grafvakken zijn vrijwel vol en er worden nog ieder jaar oorlogsslachtoffers herbegraven. Op het Ereveld liggen bijna 4000 slachtoffers. Het is voor het eerst sinds halverwege de vorige eeuw dat een Nederlands ereveld zo wordt uitgebreid. Saudi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding naar de havenstad Yanbu gedeeltelijk heropend na droneaanvallen vorige week. Er wordt voorlopig beperkt olie door de pijpleiding gepompt. De zogenoemde Oost-West-pijpleiding is extra belangrijk door de blokkade van de straat van Hormuz, waar de scheepvaart sterk is afgenomen. Het weer. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor Zwijndrecht is de vertraging een kwartier. A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Dordrecht en Breda Noord een kwartier vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: 3 nieuwe raadsleden, 3 verschillende politieke achtergronden en 1 gezamenlijke ervaring voor het eerst gekozen in de gemeenteraad van Land van Kuik. Hoe is het om ineens zelf aan de knoppen te zitten? Wat willen ze de komende 4 jaar bereiken en hoeveel ruimte is er voor een eigen geluid? Dat bespreken we in het land aan tafel op Omroep Land van Kuik TV.
5: Hey, ik ben je.

0: aanbod van kunstwerken. Van schilderijen tot beelden. Bij ons kun je kunstvrij blijvend uitproberen. Ben je erop uitgekeken? Dan ruil je het eenvoudig voor een ander werk. Kies uit meer dan 2000 kunstwerken. Van bekende kunstenaars zoals Herman Brood, Anton Heijboer en Henk Helmantel. Bezoek ons in de Korte Molenstraat 8 in Kuik. Of kijk op artpartner.nl, ook voor bedrijven.
1: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
2: Een huis kopen of verkopen? Maak een goede start. Startmakelaars begeleidt je persoonlijk en deskundig van de eerste stap tot de sleuteloverdracht. Kom langs aan de Rochstraat 21 in Grave of kijk op startmakelaars.nl. Startmakelaars. Een nieuwe woning begint bij Start.

Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LVC.

ik weet het, lieve mensen. Het is nog geen vrijdag. Verre van dat. We zitten pas op dinsdag, namelijk dinsdag 22 september om precies te zijn. En je hoort de Fridays aan mijn love van The Cure. Goedemiddag en welkom bij een nieuwe aflevering van Afslag LVC hier bij Omroep Land van Kuik. Tot aan de klok van 6 uur kun je daar gezellig naar gaan luisteren terwijl je van je werk naar huis beweegt.

0: Of misschien wel de andere kant uit. Hè. Dat ligt er een beetje aan of dat je vanavond of vannacht misschien moet gaan werken. Goed, wat gaan we doen de komende twee uur? Nou, we kijken natuurlijk in de tweede uur naar de beurs. Voor de rest hebben we voldoende streeknieuws. En we hebben weer en verkeer rondom het land van Kuik. Verder hebben we de agenda natuurlijk voor je. En in het eerste uur, dat is zo rond 4:50... dan gaan we eventjes luisteren naar een gesprek wat Patrick Huisman had met Rouen Dupont. En u weet wel, dat is dat afvallige lid wat namens Forum voor Democratie meedeed aan de gemeenteraadsverkiezingen. En na toch wel een behoorlijke winst van Forum vertrok en voor zichzelf begon. Over betrouwbaarheid in de politiek gesproken, hè? Maar goed, daarover hoor je straks wel wat meer. Ook wat meneer Dupont verder van plan is en wat zijn ambities zijn voor de komende periode in de gemeente Land van Kuik. Dus dat hoor je straks. Verder heel veel muziek, dus laten we daar vooral mee beginnen. Welkom bij Afslag LVC.
1: Jan Beben. Loodst je door de files. En snel naar huis. Dit is Afslag LVC.

0: 1976, lieve vrienden, voor Johnny Wakelin en in Zaire. En Zaire, moet je weten, dat heet tegenwoordig de Democratische Republiek Congo. U weet wel, dat is die republiek waar kinderen van 8, 9 jaar de mijn in gaan om het kobalt en lithium voor uw batterij van uw elektrische auto vandaan te halen. Waarom doen kinderen dat nou? Nou, dat is gewoon efficiënter, want dan hoeven die mijnschachten niet zo breed te maken, zeg maar. Die kinderen kunnen daar gewoon beter door, hè? Zo werkt dat. Alles voor die efficiency, baby. Daarvoor hadden we trouwens Laura Branigan nog met Self Control. Een plaat die oorspronkelijk werd uitgebracht door Raf, oftewel Raffaele Rieffoli. Die had het origineel uitgebracht, maar Laura maakte hem toch wel groot. Laten we het daar eventjes op houden. Goed, we kijken eventjes op de wegen rondom het land van Kuik. Op de A50 heb je 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Veghel Noord en afrit Eerde. En 5 kilometer langzaam rijden tussen Knoopert Ewijk en de Maasbrug. En dan de A59, daar heb je 4 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Knoopert Empel en afrit Engelen. En 2 kilometer langzaam rijden tussen afrit Rosmalen-Oost en knooppunt Hintham. En dat zijn ze voor nu.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc.

Stella Lefty en Boston. Ja, leuk hoor, die country plaatjes. Het worden er ook steeds meer. Gisteren hadden we natuurlijk ook al Ella Langley. Die kwam ook al voorbij met Houston, Texas. Het is zelfs zo populair aan het worden, het hele country genre, dat er inmiddels twee nieuwe radiostations bij zijn. Eldorado. Nee, dat is niet waar. Het heet Silverado, heette dat inderdaad. En die andere was Jolene Country Radio. Ik ben benieuwd hoe ze het gaan doen. Ik denk eigenlijk best wel goed. Want als je nog een beetje onderscheidende radio wilt maken, heden ten dagen, dan moet je in een niche zitten, zoals dat heet. Zometeen de agenda. Hier is eerst Nirvana voor je.

0: Calm As You Are. Je hebt geluisterd naar Nirvana op je radio. Zometeen verder met de muziek met UB40. Die komen eventjes langs, want ja, die hadden toch geen werk. Dus dan kan dat makkelijk, hè. Maar eerst de agenda.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda.
3: Zin in een avond vol zingen en gezelligheid? Op vrijdag 9 oktober is er een bierkantus van muziekvereniging Amicitia in Langeboom. De deuren gaan open om 8 uur bij de muziekvereniging Dominicanenstraat 25 in Langeboom. De kantus zelf begint om 9 uur en duurt tot 11 uur, waarna een DJ tot 12:30 doorgaat. Bekende liederen worden samengezongen en de aanwijzingen van de kantusleider bepalen het verloop van de avond. Op zondag 11 oktober kunnen ouders en kinderen terecht bij de kinderkledingbeurs in de Wester in Mil. De beurs begint om 10 uur en duurt tot 2 uur. De locatie is Havikstraat 1 in Mil. U kunt er tweedehands kinderkleding kopen of zelf een tafel huren om kleding te verkopen. Een tafel kost €5, voor bezoekers is de toegang gratis. De Wester is toegankelijk voor kinderwagens en minder valide en naast het gebouw is er parkeergelegenheid.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

is, ja, goede plaat op zich. Maar we gaan wel gauw verder met de volgende, want we moeten zo meteen ook alweer naar het streeknieuws van 4:30. Dat komt er ook aan. En dan kijken we ook even naar het weer en het verkeer rondom het land van Kuik. Hier is eerst nog Duran Duran voor je. Ja. En die plaat die heet dan Save a Prayer. Daar vind ik maar iets voor op zondag. Maar goed, wie wil, hè, die mag.

0: hebt geluisterd naar Duran Duran. En daarmee werd het tijd voor het streeknieuws van 16:30.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Bij een speeltuin aan de Galberg in Kuik heeft op dinsdagmiddag 22 september brandstichting plaatsgevonden. De brandweer werd ingeschakeld om het vuur te blussen, dat op tijd werd ontdekt. Het betreft een relatief nieuw speeltoestel. De politie zoekt getuigen en de daders van deze herhaalde incidenten. De nieuwe raadsleden van Land van Kuik, Suzanne Heesen, Rouven Dupont en Willem Striekwold, zetten armoedebestrijding, ondernemers en dorpen op de agenda. Heesen richt zich op cultuuronderwijs en armoedebestrijding. Dupont pleit voor minder regels voor ondernemers en Striekwold wil maatwerk voor kernen. De onderlinge verhoudingen in de raad zijn positief. Tijmen Graat is geselecteerd voor het EK wielrennen in Slovenië. Zijn eerste internationale kampioenschap bij de senioren. De 23-jarige renner uit Boxmeer had een sterk seizoen en eindigde recent als zesde in de Ronde van Luxemburg. Ook Wout Poels maakt deel uit van de selectie. Het EK vindt plaats van 3 tot en met 7 oktober 2026 in Ljubljana, waar Graat en Poels op zondag 4 oktober in actie komen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden.
0: We kijken nog even naar het verkeer in de regio. Op de A50 heb je 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt afrit Eerde, excuus, en afrit Sint-Oederode. En 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk. Dan nog 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Veghel Noord en afrit Veghel. En 5 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. Dan de A73 tot slot, daar heb je 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en afrit Nijmegen.
4: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.
1: Dichterbij dan je denkt.
5: Afslag LVC. Maandag tot en met donderdag. Van 4 tot 6. Op Omroep Land van Kuik.

Peter Fox en Precious Little Diamond. Die hoorde je zojuist in afslag LVC. Zometeen kijken we nog een keertje naar het verkeer rondom het land van Kuik. En we gaan straks ook eventjes buurten met Ruben Dupont. Het voormalig Form-lid die uiteindelijk vertrok en zijn eigen zaakje begon, zeg maar. in de politiek van het land van Kuik. Zo moet je dat een beetje zeggen. Eerst nog een beetje muziek trouwens. Dadelijk met de Nederlandstalige plaat. Nu eerst even wat gitaartjes op je radio. Dat moet af en toe ook, hè. Hier is Jimmy Eat World. Raar recept lijkt me dat. Maar goed, The Middle.

Luistert niet naar Radio Amsterdam. Zo, klaar met die plaat ook. He, weg ermee. Handen was ook meteen. Willy Dans hoorde je zojuist. En hoe heet die andere gozer ook weer? Mart Hoogkamer inderdaad. En Gappie Sappie, Oekraïne het verzonnen. Die moet er toch eens uit gaan filteren, dit soort plaatjes. Maar oké. Zometeen nog eventjes het verkeer rondom het land van Kuik. Daar kom je zo meteen aan toe. Maar eerst even tijd voor de Boomtown Rats. And I don't like Mondays. En dat is niet erg, want het is alweer dinsdag. Hè? Zo snel gaan die dingen. Morgen begint trouwens de astronomische herfst.

0: Boomtown Rats en I Don't Like Mondays. Nou ja, ik vind het zelf wel meevallen over het algemeen. We hebben hem ook overleefd trouwens. Het is alweer dinsdag inmiddels ook, dus het gaat allemaal lekker hard ook. We kijken eventjes naar de verkeerssituatie rondom het land van Kuik. Op de A50 heb je 6 kilometer langzaam rijden tussen Veghel Noord en afrit Eerde. En 4 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Ravenstein moet ik zeggen en Olsoost. Dan heb je nog 8 kilometer langzaam rijden verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En dan kijken we nog even naar de A73. Daar heb je 3 kilometer langzaam rijden het verkeer tussen Nijmegen en Nijmegen-Dukenburg. En 2 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Ewijk en afrit Nijmegen.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Pointer Sisters op je radio en Fire. En ik kan me herinneren dat er ook ooit een Nederlandse versie van gemaakt is door de Utrechtse cabaretier Tineke Schouten. En toen heette dat ineens Brand.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.
0: Nou, stel je voor, de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Je stelt je kandidaat namens partij A. En zo gauw er dan is gestemd en jullie met 4 zetels eigenlijk gekozen zijn, zie je de kans waar en begin je voor jezelf fractie B. Of is het misschien toch anders? Laten we even gaan luisteren naar een gesprek wat Patrick Huisman had met Roeven Dupont.
2: Sinds april zit Roeven Dupont in de gemeenteraad van Land van Kuik. Eerst voor Forum voor Democratie, maar al snel daarna ging hij als eenmansfractie door. In het programma Het Land aan Tafel bevroeg presentator Patrick Huisman hem over waarom hij raadslid is geworden, waarom hij zich afscheidde van de partij waarvoor hij werd gekozen en wat hij de komende raadsperiode hoopt te bereiken.
3: Als raadslid is het belangrijk om je mening ook te ventileren. En sinds ik 2 jaar geleden ook vader ben geworden, ben ik steeds meer ook bewust gaan kijken naar wat voor land wil je uiteindelijk ook doorgeven. Aan de volgende generatie.
4: Wat voor gemeenschap wil je inwonen?
3: Precies dat. En sowieso uiterst geïnteresseerd in politiek. Voor eigenlijk al 20 jaar voornamelijk landelijke politiek. En uiteindelijk dacht ik, belangrijk om te kijken om die verantwoordelijkheid dan daadwerkelijk ook te nemen. In plaats van enkel via een social media of in je omgeving iets te vinden.
4: Vlak voor de zomer werd bekend dat jullie afscheid van elkaar hebben genomen. En dan bedoel ik Forum voor Democratie aan de ene kant en jij aan de andere kant. Snap je dat dat voor heel veel mensen heel verrassend kwam?
3: Ja, dat begrijp ik uiteraard. Ik heb heel veel verschillende soorten reacties gekregen. En dat is ook goed. Kijk, iedereen mag daar het zijne van vinden. En sommigen vonden het een goede stap. Anderen hadden er respect voor. Anderen, die vonden er van alles van. Ik hoef die benamingen niet te benoemen. Die er ook voorbij zijn gekomen.
4: Zou je nog één keer heel kort kunnen uitleggen waarom je die stap gezet hebt? Want je hebt zelf die stap gezet. Ze hebben je er niet uitgegooid of zo?
3: Kijk, doordat ik in de praktijk je het echt ervaart wat het is om bij een partij te zitten of sowieso raadslid aan zich te zijn, heb ik een bepaalde ervaring daarin gekregen, waardoor ik uiteindelijk tot dit besluit ben gekomen. Want ik kreeg ook bijvoorbeeld al een aantal vragen van, had je dat dan niet kunnen voorspellen van tevoren? Den Haag politiek blijkt toch wat anders te zijn als politiek binnen je gemeente. En ook daadwerkelijk dan plaatsnemen in de raadzaal met alles wat erbij komt kijken. Ontzettend veel informatie komt er op je af. Is dat toch anders als thuiskomen en een debat volgen vanuit de Tweede Kamer en vervolgens tv uitzetten en daar iets van vinden, maar gewoon doorgaan met het leven, zeg maar. En nu ik merk dat ik die stap heb gemaakt en dat ik nu volledig zelfstandig kan opereren, weet ik dat ik de juiste keuze heb gemaakt. Wat ik erg belangrijk vind, is een stukje kijken naar ondernemers. Ik ben daarentegen zie boeren ook als ondernemers, maar die regeldruk die ondernemers toch veel ervaren. De gemeente zegt vaak, we proberen minder regels te creëren. Ik hoor hele andere signalen, al 10 jaar lang, ook vanuit mijn vakgebied, ook buiten gemeente Land van Kuik, moet ik erbij zeggen. Dus ik ga daarin voor minder regels. En dat ik het ook mooi zou vinden, maar is denk ik een ambitie die we als gemeenschappelijke raad zouden moeten hebben. De mensen die zijn gaan stemmen, het percentage was al behoorlijk omhoog gegaan afgelopen verkiezingen. En ik hoop dat wij met z'n allen het voor elkaar krijgen dat de komende verkiezingen dat er nog eens 10% bij opkomt. Zodat mensen vertrouwen hebben in gemeenteraad Land van Kuik en het ambtelijk apparaat. En daarin ja, wil ik in ieder geval mijn best voor gaan doen.
0: Ja, nou, dat is fijn dat je daar nu dan mee begint. Ik had daar dan persoonlijk eerder aan begonnen, voordat ik me afsplitste van de partij waar ik uiteindelijk überhaupt mee verkozen ben geraakt. Maar goed, dat even terzijde. Goed, tot zover het eerste uur van Afslag LVEC. Zometeen na de boodschappen en het nieuws van 5 uur, dan gaan we verder met deel 2. En dat doen we nog met onder andere het streeknieuws. We hebben natuurlijk nog de verkeersinformatie. We kijken nog in de agenda. En we hebben ook nog de beurs voor je, tot aan de andere kant van 5.
5: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroep LVC.nl. Omroep Land van Kuik. Dichter.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Klusbedrijf JSW.
1: De nummer 1 in Erco.
2: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie.

0: Wethouder Bouke van Vught is opnieuw wethouder in het land van Kuik. Tijdens de afgelopen verkiezingen was ze voor de derde keer lijsttrekker van het CDA. Haar partij bleef de grootste, maar verloor 3 zetels. Hoe kijkt ze terug op de campagne en wat wil ze de komende jaren bereiken? Dat ziet u op Omroep Land van Kuik TV.
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De AIVD en NCTV waarschuwen dat rechtsextremisten hun ideeën steeds vaker in een mildere vorm presenteren om ze maatschappelijk acceptabeler te maken. Volgens de veiligheidsdiensten kan die normalisering leiden tot minder weerstand en kunnen extremisten zich daardoor gesterkt voelen om daadwerkelijk geweld te gebruiken. Er komt geen landelijk verbod op vissen met weerhaken. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft een voorstel van Partij voor de Dieren verworpen. De partij wilde het verbod vanwege dierenleed dat weerhaken volgens haar veroorzaken. De sportvisserijsector was tegen het verbod omdat vissen zonder weerhaken volgens de sector tot minder vangst kan leiden. 14 mannen zijn in Sri Lanka schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de jihadistische aanslagen op eerste paasdag 2019. 9 andere verdachten zijn vrijgesproken. Bij de gecoördineerde bomaanslag op 3 kerken en 3 hotels kwamen 279 mensen om het leven, onder wie 3 Nederlanders. De straffen van de 14 worden op een later moment bekendgemaakt. Nationaal Ereveld Loenen krijgt vanaf donderdag ruimte voor ongeveer 500 nieuwe oorlogsgraven. De huidige grafvakken zijn vrijwel vol en er worden nog ieder jaar oorlogsslachtoffers herbegraven. Op het Ereveld liggen bijna 4000 slachtoffers. Het is voor het eerst sinds halverwege de vorige eeuw dat een Nederlands ereveld zo wordt uitgebreid. Het weer. Vanavond en vannacht zijn er veel wolkenvelden met lokaal wat motregen en enkele opklaringen. De wind is eerst zwak en variabel en draait later naar het zuidoosten tot zuiden. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 tot 14 graden. Morgen bewolkt met af en toe zon. Het wordt dan 19 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat 150 kilometer file. De langste file staan op de A2 Den Bosch richting Maastricht. Tussen knooppunt Eckersweijer en knooppunt Hocht een half uur vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A16 Breda richting Rotterdam. Voor afrit Dordrecht een kwartier. De A27 Utrecht richting Breda. Tussen Noorderloosterwerk en Dam een kwartier. A50 Eindhoven richting Os voor Uden 10 minuten vertraging. En op de N217 Dordrecht richting Spijkenisse voor de aansluiting met de A29 een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja.
3: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
6: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op

0: computersystemen de mars. Service first.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land
2: van Kuik. Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LWC.

0: van de astronomische herfst, om precies te zijn. Die begint namelijk morgen, de 23e dit jaar. En dat heeft ermee te maken dat morgen eigenlijk de dag en de nacht even lang zijn op alle plekken ter wereld. En dan is dat het begin voor de astronomische herfst in dit geval. En de meteorologische herfst is natuurlijk al begonnen. Dat begon op 1 september. En de meteorologische winter die gaat alweer van start op 1 december. Nou, tegen die tijd kan je dat aan je voet ook wel voelen. Dat het toch wat kouder begint te worden natuurlijk. Nou, genoeg gepraat. Wat gaan we nog doen in dit uur? Even kijken, we hebben natuurlijk het streeknieuws, we hebben het verkeer, het weer, we hebben de beurs voor je. We kijken nog een keer in de agenda. En zometeen hebben we ook nog een nieuwe plaat van Denis en Denise Lepage, die we natuurlijk kennen als Lime. Alleen hij werd onder Denis en Denise uitgebracht. Dat zometeen, een plaat met een verhaal, krijg je zometeen van me. Eerst eventjes van start nu.
1: Jan Beben. Loodst je door de files. En snel naar huis. Dit is afslag LVC.

Deze Colonel Abrams, je hebt geluisterd naar Trap hier in afslag LVC. En daar komen we nu mee aan bij het, de plaat en zijn verhaal, zullen we het zomaar noemen. Ja, dit klinkt hartstikke als Lime, maar het is een hele verse plaat eigenlijk om precies te zijn. En dat komt zo. Eddie Miami van Eventy Records, die maakte 8 jaar geleden van How Do You Feel, een oud nummer van Lime, al een keertje een remix. Alleen, ja, die remix kregen ze niet uitgebracht, omdat Unidisc, de platenmaatschappij van Lime destijds, daar toch wel moeilijk over deed. Die hadden daar geen trek in dat een ander dat ging releasen, dus dat werd hem niet. En ja, nu bij het overlijden van Denise Lepage, het laatste lid van dit familieproject, zeg maar, besloten ze om er een tribute van te maken. Op Eventy Records onlangs verschenen Denise en Denise, zo heten ze dan tegenwoordig. En How Do You Feel? Hij is ook verkrijgbaar op zwart en prachtig lime-kleurig vinyl.

0: Een hartstikke nieuwe plaat is dit. Hè? How do you feel van Denis en Denise? Een tribute aan de familie Lepage, hè? De leden van Lime. Die inmiddels, eigenlijk Denis die overleed in 2023. En Denise in mei van dit jaar. Dus dit is wel een hele mooie tribute. En die werd gemaakt door Eddie Miami van Eventy Records. Op eventyrecords.com kun je hem ook verkrijgen. Die platen zijn net vers. Ze zijn eigenlijk dit weekend aangekomen. Dus ik zou wel zeggen van schiet er een beetje mee op. Want ze zijn ook weer heel snel de deur uit. Het is altijd maar een beperkte oplage vaak. Hè? Goed, we kijken eventjes naar het verkeer rondom het land van Kuik. Op de A50 heb je 7 kilometer langzaam rijden het verkeer tussen Veghel Noord en afrit Sint-Oederode. En 5 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Grijshoort en de Rijnbrug. En ook nog 7 kilometer langzaam rijden het verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. Dan kijken we op de A59. Daar heb je 2 kilometer langzaam rijden tussen afrit Nuland en afrit Rosmalen-Oost. Dan de A73. Daar heb je 3 kilometer langzaam rijden het verkeer tussen Nijmegen en Nijmegen-Dukenburg. 2 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Ewijk en afrit Nijmegen. 2 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Beuningen en afrit Wiegen. En dat waren ze.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc.

0: leuk uit. Nog een beetje country-achtige plaatjes. Glen Campbell en Southern Nights. Ja, dat zou zomaar kunnen gebeuren. De nachten in de zuidelijke contreien, zeg maar, van het Amerikaanse. Ja, wie weet wat er allemaal gebeurt s'nachts, hè. Zometeen verder met Enya en Orinoco Flow. Even een klein beetje rust op je radio. Ik heb ook nog Roxy Music voor je klaarstaan. Maar eerst even, lieve vrienden, de agenda van het Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda.
3: Op zaterdag 3 oktober kun je je algemene kennis testen tijdens Peppes pubquiz bij Evive aan het water in Kuik. De inloop begint om 19:30 en de quiz zelf duurt van 8 tot 11. De locatie is Lagelinde 35A in Kuik. Teams mogen uit maximaal 4 personen bestaan. Voor €25 per team doe je mee aan een avond vol verrassende vragen, gezonde competitie en gezellig napraten. Voor wandelaars is zondag 4 oktober een bijzondere dag. Dan wordt in Wanrooij de 50ste bos- en peelwandeling gehouden. Het startpunt is avontuurpark De Bergen, Zoetendaal 10 in Wanrooij. De eerste wandelaars kunnen vanaf 8 uur vertrekken. Er zijn routes van 5, 10, 15, 20, 25 en 30 kilometer. Vanwege het jubileum zijn er extra muziek en bijzondere momenten. De tocht voert door bossen, heide, dorpen en het buitengebied.
2: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

Wilco Flow van Enya heb jij kunnen beluisteren zojuist hier in afslag LVC. LVC, ja, zo gaan die dingen inderdaad. Even een vrolijke noot op je radio. Met The Army of Lovers.

0: het doldwaze circus dat Army of Lovers heet. I Give My Life heet die. Zometeen Monjaka voor je onderweg en ook nog Roxy Music. Maar eerst is het tijd geworden voor het streeknieuws van 5:30.
1: Omroep Land van Kuik, streeknieuws.
2: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Bij een speeltuin aan de Galberg in Kuik heeft op dinsdagmiddag 22 september brandstichting plaatsgevonden. De brandweer werd ingeschakeld om het vuur te blussen, dat op tijd werd ontdekt. Het betreft een relatief nieuw speeltoestel. De politie zoekt getuigen en de daders van deze herhaalde incidenten. De nieuwe raadsleden van Land van Kuik, Suzanne Heesen, Rouven Dupont en Willem Striekwold, zetten armoedebestrijding, ondernemers en dorpen op de agenda. Heesen richt zich op cultuuronderwijs en armoedebestrijding. Dupont pleit voor minder regels voor ondernemers en Striekwold wil maatwerk voor kernen. De onderlinge verhoudingen in de raad zijn positief. Tijmen Graat is geselecteerd voor het EK wielrennen in Slovenië. Zijn eerste internationale kampioenschap bij de senioren. De 23-jarige renner uit Boksmeer had een sterk seizoen en eindigde recent als zesde in de Ronde van Luxemburg. Ook Wout Poels maakt deel uit van de selectie. Het EK vindt plaats van 3 tot en met 7 oktober 2026 in Ljubljana, waar Graat en Poels op zondag 4 oktober in actie komen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanavond en vannacht zijn er veel wolkenvelden met lokaal wat motregen en enkele opklaringen. De wind is eerst zwak en variabel en draait later naar het zuidoosten tot zuiden. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 tot 14 graden. Morgen bewolkt met af en toe zon. Het wordt dan 19 tot 21 graden.
4: Ja, die wolkenvelden zijn er zeker. Als ik nu eventjes naar buiten kijk, zo vanuit Gaven, dan denk ik dat het om 7:30 al wel aardig donker is. Dus laten we het daarop houden. Goed, we kijken even naar het verkeer rondom het Land van Kuik. Op de A50 heb je 9 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen de Maasbrug en afrit Olsoost. 6 kilometer langzaam rijden tussen afrit Veghel-Noord en afrit Sint-Oederode. En 7 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. Dan de A73 heb je 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en afrit Nijmegen. En tot slot 3 kilometer stilstaand verkeer tussen Nijmegen en Nijmegen-Dukenburg.
5: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

Reggae te gek, hé, kan je wel zeggen. Ja, prima plaat dit. 1982 was het volgens mij voor Monjaka. En Gordejaka, dat betekent zoveel als go to the top. Ja, dat betekent het eigenlijk wel. Je luistert naar Afslag LVC, lieve vrienden, tot aan de klok van 6 uur. En zometeen kijken we nog een keertje naar de verkeerssituatie rondom het land van Kuik. En we gaan ook nog eventjes kijken op de beurs, wat daar allemaal zich afspeelt vandaag. Heden ten dagen, hè. Kijken of dat er nog wat verdiend is, zeg maar. Met je crypto of met je edelmetalen of met je aandelen of zo. Dat zometeen. Eerst nog even een plaat die ook al eventjes in het zuur lag, zeg maar. Die moest nog even gedraaid worden vandaag. Heerlijke plaat ook. Brian Ferry en Roxy Music uit 1974 al. Daarmee waren ze hun tijd toch wel erg snel vooruit, kan ik je zeggen. Dit is Love is the Drug. Ja, kan wel verslavend werken inderdaad, ja. Tenminste, als je nog jong bent. Als je wat ouder wordt, dan ja, neemt dat een beetje af. Want dan neem je de eisen ook steeds verder toe, zeg maar. Hier is Roxy.

0: En toch een beetje uit de categorie, doe eens iets leuks met je broertjes en zusjes. Hè? Five Star hoorden ze juist en All Fall Down. En daarmee komen we nog een keer bij de verkeerssituatie in het land van Kuik. Daar kijken we even naar. Op de A50 heb je 8 kilometer inmiddels langzaam rijden het verkeer tussen de Maasbrug en afrit Os-Oost. En 8 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Ewijk en die Maasbrug. Dan daar 73, daar heb je 3 kilometer langzaam rijden het verkeer tussen Nijmegen en Nijmegen-Dukenburg. En nog 2 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Ewijk en afrit Nijmegen. En dat waren ze.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Soundgarden en Black Hole Sun hoor je hier in Afslag LVC.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.
2: Ja, een kleine 8,5 minuut nog maar. En dan is het alweer 6 uur. Hè? Dan is het alweer gedaan, jouw werkdag. En deze middag eigenlijk, dan gaan we de avond beginnen. We gaan eventjes naar het laatste programma-onderdeel. Namelijk, we kijken naar de beurzen. De AEX die sloot vandaag op 1112,3 punten. En we vertrokken van 1102,4. Dat betekent 0,9% in de plus. Engeland, de FTSE 100, die sloot op 10.708 punten. En dat is een verlies van 0,3%. Dan kijken we naar de S&P 500 in Amerika. Die staat op dit moment op 7.759 punten. 0,1% in de min. En de Nasdaq staat op 27.191 punten op dit moment. Dat is een plusje van 0,3%. Dan kijken we naar de edelmetalen. Voor goud betaal je $4,328. En voor zilver betaal je $65,72. Prijzen zijn per troy ounce. Dan tot slot nog even de crypto. En dan hebben we het ook allemaal weer gehad. Voor een bitcoin betaal je op dit moment $86,556. En voor een Ethereum $2,751.
3: Let op. De verstrekte koersen zijn tot 20 minuten vertraagd. Dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet bedoeld voor handelsdoeleinden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

dan bijna zeggen. Tot zover deze aflevering van Afslag LVC, lieve vrienden. We zijn er doorheen, de koek is op. En dat betekent dat het tijd wordt voor het avondeten zo langzamerhand. Dat kan je mooi doen tussen 6 en 7. Want zometeen hebben we een uurtje classics en hits non-stop voor je. En dan om 7 uur, dan is het weer tijd voor informatie en actualiteit. En voor de senioren van het Land van Kuik in de 55PLUS-show. Van 7 tot 8 kun je daarna luisteren. En dan van 8 tot 10 hebben we 2 uurtjes lang Henk Ermers op je radio met van 8 tot 9 de mooiste gouden ouwe. En van 9 tot 10 Hollands glorie. Dat hoor je allemaal bij onze Henk hier bij Omroep Land van Kuik. Dus blijf gewoon lekker luisteren vanavond. En ja, laat hem gewoon maar de hele nacht aanstaan. En morgen ook overdag. Dan wordt het vanzelf weer morgenmiddag 4 uur. En dan ben ik er weer met de nieuwe Afslag LVC. Lieve vrienden, ik wens je een fijne avond. Eet smakelijk voor zometeen. En ik zou zeggen, als je nog naar huis toe moet, rij veilig naar huis toe. Hè. Het wordt nu snel donker, dus licht op tijd aan en dat soort dingen. Mijn laatste is van Moses, We Just. Fijne avond, tot morgen. Ciao.

0: eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Dichterbij dan je denkt.
5: Check onze website omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedenavond. Het kabinet stelt 52,4 miljoen euro beschikbaar voor subsidie op tweedehands elektrische auto's. Wie een inkomen heeft tussen 12.500 en 27.533 euro, krijgt 6.000 euro. Tussen 27.534 en 35.793 euro is dat 4.000 euro. Econoom Rico Luman stelt dat vooral middeninkomens hiervan profiteren, omdat lagere inkomens vaker openbaar vervoer gebruiken. Op het nippertje bereikten EU-ambassadeurs dinsdagmiddag overeenstemming over het verlengen van sancties tegen zo'n 3000 aan Rusland gelieerde bedrijven en personen. Zonder akkoord voor middernacht zouden alle sancties zijn vervallen. Miljardairs Alisher Usmanov en Michail Friedman werden van de sanctielijst verwijderd. De AIVD en NCTV waarschuwen dat rechtsextremisten hun ideeën steeds vaker in een mildere vorm presenteren om ze maatschappelijk acceptabeler te maken. Volgens de veiligheidsdiensten kan die normalisering leiden tot minder weerstand en kunnen extremisten zich daardoor gesterkt voelen om daadwerkelijk geweld te gebruiken. En de Tweede Kamer wil snel debatteren met minister Van Weel van Justitie en Veiligheid nadat de Rekenkamer stelt dat hij onjuiste informatie gaf over niet behandelde aangiftes. In 2024 werden 7000 aangiftes van ernstige misdrijven direct afgewezen en 3000 stopgezet wegens capaciteitsgebrek bij politie of het Openbaar Ministerie. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files beginnen alweer wat af te nemen. Er staat nog ruim 100 kilometer in het zuiden van het land. De langste files staan op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom Zuid. 20 minuten oponthoud door bergingswerkzaamheden. Eén rijstrook is daar dicht. A27 Utrecht richting Breda tussen Noordeloosdewerk en Dam een kwartier. A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom tussen afrit Kruiningen en knooppunt Markiezaad. Een half uur extra reistijd. A58 Tilburg richting Eindhoven voor knooppunt Batendorp, 10 minuten oponthoud. De N279 Den Bosch richting Roermond voor Boerdonk, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Drie nieuwe raadsleden, drie verschillende politieke achtergronden en één gezamenlijke ervaring voor het eerst gekozen in de gemeenteraad van Land van Kuik. Hoe is het om ineens zelf aan de knoppen te zitten? Wat willen ze de komende 4 jaar bereiken en hoeveel ruimte is er voor een eigen geluid? Dat bespreken we in het land aan tafel op Omroep Land van Kuik TV.
9: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
10: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters.

0: jullie samen kunnen bereiken.
1: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek, de dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
2: Omroep Land van Kuik. Dichter.

0: Plant van Kuik.
1: Agenda.
2: Liefhebbers van wandelen kunnen op zondag 11 oktober deelnemen aan de Herstie-Zwerftie-tocht vanuit Oefeld. Het vertrekpunt is Café Die 2, Dorpstraat 16 in Oefeld. Voor de langere afstanden begint de start vanaf 8 uur. Er zijn routes van 15, 15, 20 en 25 kilometer. De wandeling voert door het landelijke gebied rond Oefeld, Beuge en Kuik en langs het oudste klooster van Nederland in Sint Agatha. Honden zijn welkom als ze aangeleind zijn. Voor wie liever naar muziek luistert of zelf de dansvloer opgaat, is er op zondag 11 oktober een muziek- en dansmiddag in Beuge. Vanaf 2 uur klinkt de muziek in MFC Het Kruispunt, Kerkplein 6 in Beuge. Henk Pauwels uit Siebengewald verzorgt de middag met gitaar, country rock uit de jaren 80 en 90 en bekende dans- en kroegnummers. Je kunt dus lekker meedansen, maar natuurlijk ook gewoon op je stoel genieten van de muziek.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. De Maaslijn tussen Nijmegen en Venlo wordt gemoderniseerd en geëlektrificeerd. Eind 2027 rijden er 11 nieuwe elektrische treinen van Arriva. Het spoor tussen Nijmegen en Kuik is gereed en de trajecten naar Venray en Blerik volgen in de zomer van 2027. De modernisering moet de betrouwbaarheid van de verbinding verbeteren. De gemeente Gave kondigt verkeersmaatregelen aan in verband met de landelijke Sinterklaasintocht op 14 november. Vanaf 9 november worden verschillende wegen en parkeerterreinen afgesloten. De grootste afsluiting begint op 12 november. Bewoners en ondernemers kunnen ontheffingen aanvragen en speciale parkeerplaatsen worden aangewezen. Een informatieavond vindt plaats op 5 oktober. Bij een speeltuin aan de Galberg in Kuik heeft op dinsdagmiddag 22 september brandstichting plaatsgevonden. De brandweer werd ingeschakeld om het vuur te blussen, dat op tijd werd ontdekt. Het betreft een relatief nieuw speeltoestel. De politie zoekt getuigen en de daders van deze herhaalde incidenten. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan nog maar een paar files in het zuiden van het land. Op de A4 Antwerpen richting Rotterdam voor Hoge Heide 5 minuten vertraging. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Paalgraven en Ravenstein 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: branden als de hel. Maar ik ben liever blind dan dat ik hier nu sterf.
1: Dio disse, sia luce. E luce fu.

0: MHV, dames 1 tegen Voorholte, een uitwedstrijd. Er werd verloren met 30 tegen 22. We hebben de keepster aan telefoon, Nienke van der Boom. Ja, hoe is de gemoedstoestand vandaag na het verlies en ook nog de kermis in Mil?
1: Ja, prima. Het verlies is een beetje jammer natuurlijk. De kermis heeft veel goed gemaakt, maar het verlies was jammer. Dat is denk ik vooral wat ik erover kan zeggen.
0: Ja, 30-22. Normaal kijk ik altijd even een stukje stream om wat vragen te kunnen stellen. Dat was nu niet mogelijk, stond er niet op. 30-22, hoe is het precies verlopen, de wedstrijd?
1: Ik denk een beetje een vergelijkbare wedstrijd met vorige week. We speelden de eerste helft een goede wedstrijd. Kwamen onze afspraken na. Werkte ook hard. En gingen met een ruststand van 15-13 ging de rust in. Waarin we dus 2 doelpuntjes achter stonden. Toen hadden we ook nog wel echt het gevoel, ja, we kunnen goed mee. Het kan alle kanten op en we gaan de tweede helft er volle bak voor om het onze kant op te laten vallen. En dan beginnen we de tweede helft eigenlijk niet zo goed. Net als vorige week hebben we 10 minuten kwartiertje dat we moeilijk tot scoren komen. En dat zij wel makkelijk kunnen scoren. Dus daar lopen ze volgens mij op een gegeven moment zelfs uit tot 10 doelpunten verschil. En dan weten we onszelf toch in het laatste kwartier nog wel zo te herpakken dat het verschil kleiner wordt. Uiteindelijk is het natuurlijk nou 8 geworden, maar we liepen terug tot volgens mij zelfs 4. En dan lopen zij toch weer een stukje verder uit. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde verloop als vorige week, waarbij de eerste helft gewoon goed mee kunnen en ook echt wel laten zien dat we daar een mooi handbalspel neer kunnen leggen, maar de tweede helft het dan toch nog niet wil lukken.
0: Volgende week ook niet de minste, dan een uitwedstrijd, dat is dinsdagavond dacht ik, hè? Dat is na het weekend dan, zeg maar, tegen Kwiek, de landskampioen.
1: Ja, Kwiek is natuurlijk gewoon een hele goede ploeg. Wij kunnen altijd wel lekker handballen tegen Kwiek, omdat zij gewoon ook een hele handballende ploeg zijn. Dus dat zijn vaak wel leuke wedstrijden. Dus ook dat, ja, we gaan daar gewoon ons eigen spelletje spelen en proberen vooral heel leuk mee te handballen en te kijken hoe ver we daarin komen. En vooral lekker handballen.

0: Wethouder Bouke van Vught is opnieuw wethouder in het land van Kuik. Tijdens de afgelopen verkiezingen was ze voor de derde keer lijsttrekker van het CDA. Haar partij bleef de grootste, maar verloor 3 zetels. Hoe kijkt ze terug op de campagne en wat wil ze de komende jaren bereiken? Dat ziet u op Omroep Land van Kuik TV.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Dit is het nieuws. Goedenavond. De Consumentenbond en Stichting CCC daagden Booking.com vorig jaar november voor de rechter wegens machtsmisbruik, concurrentiebeperking en misleiding van consumenten. Tijdens de eerste zitting in Amsterdam werd dinsdag besproken of moederbedrijf Booking Holdings en zusterplatform Agoda ook onder de claim vallen. Ruim 270.000 mensen melden zich aan voor de collectieve procedure. President Trump, de Deense premier Frederiksen en de Groenlandse premier Nielsen ondertekenden in New York een akkoord over uitbreiding van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland. De VS krijgt er 2 bases bij. Het akkoord bouwt voort op het defensieverdrag dat de VS en Denemarken in 1951 sloten. Het kabinet stelt 52,4 miljoen euro beschikbaar voor subsidie op tweedehands elektrische auto's. Wie een inkomen heeft tussen 12.500 en 27.533 euro krijgt 6.000 euro. Tussen 27.534 en 35.793 euro is dat 4.000 euro. Econoom Rico Luman stelt dat vooral middeninkomens hiervan profiteren, omdat lagere inkomens vaker openbaar vervoer gebruiken. De AIVD en NCTV waarschuwen dat rechtsextremisten hun ideeën steeds vaker in een mildere vorm presenteren om ze maatschappelijk acceptabeler te maken. Volgens de veiligheidsdiensten kan die normalisering leiden tot minder weerstand en kunnen extremisten zich daardoor gesterkt voelen om daadwerkelijk geweld te gebruiken. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Zoek je een uniek kunstwerk om je huis op te fleuren? Bij Artpartner Kunstuitlenen in Kuik ontdek je een divers aanbod van kunstwerken. Van schilderijen tot beelden. Bij ons kun je kunstvrijblijvend uitproberen. Ben je erop uitgekeken? Dan ruil je het eenvoudig voor een ander werk. Kies uit meer dan 2000 kunstwerken. Van bekende kunstenaars zoals Herman Brood, Anton Heijboer en Henk Helmantel. Bezoek ons in de Korte Molenstraat 8 in Kuik. Of kijk op artpartner.nl, ook voor bedrijven.
5: Een huis kopen of verkopen? Maak een goede start. Startmakelaars begeleidt je persoonlijk en deskundig van de eerste stap tot de sleuteloverdracht. Kom langs aan de Rochstraat 21 in Graven of kijk op startmakelaars.nl. Startmakelaars. Een nieuwe woning begint bij Start.

Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. De 55 Plus Show. Voor senioren, door senioren.

0: De 55PLUS Show. Op Omroep Land van Kuik. Kom erbij en luister mee.
1: Mijn naam is Wilma de Klein. En ik heb bij me Jan van der Zanden. Toevallig ook mijn huidige partner. Wij zijn samen op cruise geweest. En daar gaan wij iets over vertellen. En ik denk dat de heren van de technici ons daar het een en ander over gaan vragen. Welkom Jan. Welkom.
2: Ook welkom.
1: Ja, maar we hebben elkaar al gezien vanmorgen, hè?
2: Ja, tuurlijk.
1: Natuurlijk. Ja, we hebben een tijdje geleden hebben wij een interview gehad over een reisbureau en dat het verstandig was om als je ouder bent om je te laten ontzorgen door naar een reisbureau te gaan. Nou, dat hebben wij dus ook gedaan en daar hebben wij onze cruise geboekt en inmiddels hebben we die achter de rug. En daar willen wij eigenlijk wel wat over vertellen, hoe het ons bevallen is. Wilden jullie ons vragen stellen, heren technici?
3: Oh, dat kunnen hebben als je wilt, maar...
1: Nou, doe dat maar eens, want dat lijkt me een goed plan.
3: Nou, het is natuurlijk zo, als jullie samen op vakantie gaan, dan is het dan een keer, want jullie kennen elkaar niet zo gek lang, ja, ofwel heel lang al.
1: Ja.
3: Maar dan op een andere manier.
1: Op een andere manier, dat klopt.
3: Jouw vorige man is ontvallen.
1: Ja.
3: En dan komt er toch een beslissing van... Ja, nu heb ik weer een nieuwe relatie. Dat blijkt schijnbaar vrij aardig te gaan.
1: Redelijk aardig.
3: Want dan stap je in het bootje. Nog niet in het huwelijksbootje.
1: Nou, hij heeft altijd gezegd... als we moeten trouwen, dan trouwen we. Ja, en dus ik denk niet dat er daar nog een... Oh.
3: Dat weet hij niet of dat moet, hè. Nou goed, dat is een ander onderwerp. Dan gaan we een seksoloog erbij halen.
2: Ja, nee, dat gaan we niet doen.
1: Gaan we die goed. Kant op.
3: Nee, dat gaan we echt niet doen. Maar goed, jullie besluiten dan toch samen op vakantie te gaan.
1: Ja.
3: En dan pakken jullie een cruise. Waarom?
1: Nou, dit was eigenlijk voor de eerste keer. En ik heb in mijn verleden wel vaker, ook met mijn toenmalige man er wel eens over gehad. Het is er nooit van gekomen. En nu is er een moment dat je komt op leeftijd, je hebt beide wat meegemaakt en je denkt bij jezelf, nu wordt het onze tijd. Nou, en op het reisbureau ga je dan wat dingetjes bespreken, ja, we houden van. Nou, als je dan een beetje van natuur houdt en je houdt ook wel van wat luxe, dan komen ze met een cruise op de proppen. En nou ja, we hebben er niet lang over hoeven na te denken. En we hebben eigenlijk meteen ja gezegd. En zo is het gekomen.
3: Jij zegt we, maar ik denk dat Jan toch ook wel iets te zeggen gaat. Ja. Jan, wat had jij er ook een beetje oren naar?
2: Ja, weet je wat is? Ik luister heel veel. En ik gehoorzaam.
3: Ja, nou, Wilma die tijd het wel.

0: En dan, maar goed, maar jij moet toch een keer een knoop doorhakken.
1: Ja, ik vind het nog echt goed. Het is dus heel nieuw voor mij. Ik heb het nooit meegemaakt. Het is wel een hele rijke ervaring. Ook voor mij natuurlijk. Met zo'n grote boot. Ik wist niet dat het bestond. Dat er zo'n grote boot was. Maar het is een aanvulling. Je hoeft niks te doen. Alles wordt voor je gedaan. Heel luxe. Heel leuk was het.
0: Maar kon je wel een beetje mee omgaan? Dat het allemaal... Ja, het is allemaal all-inclusive is het, hè?
1: Ja. Ja, fijn. Daar konden wij wel mee omgaan, ja.
0: Want dan zit je op zo'n boot en dan... Maar voor je op zo'n boot zit, waar ga je dan... Waar maak je de keuze om naartoe te gaan, Wilma of Jan?
1: Dat doen we samen eigenlijk.
0: Toch wel?
1: Ja, dat zeker. Kijk, als ik had gezegd natuurlijk... Nou, ik sta er niet voor open, was dat niet gebeurd. Dat is wederzijds zo.
0: Ja, ja.
1: Dus we hebben samen, zijn we naar de reisbureau gegaan... en hebben dat samen besproken... En de knoop doorgehakt, we gaan het doen. Want we weten niet wat er op ons pad komt.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is voor iedereen aan te raden. Maar je moet het. Je moet het willen.
0: En dan is de keuze natuurlijk, welk land ga je naartoe?
1: Ja. Ze hebben ons geadviseerd Noorwegen. Dat is een natuurland. Veel naar de fjorden. En dat is toch wel iets opassend om dat te zien.
0: Heb je al het hele boek doorgescrolld van Noorwegen, van de fjorden en noem maar op allemaal?
1: Doorgesproken?
0: Ja, ook, maar ook foto's gekeken naar hoe het er waarschijnlijk uit gaat zien.
1: Ja, ja, dat hebben we wel gedaan, ja.
0: Ja.
1: En we hebben ook foto's gemaakt natuurlijk.
0: Ja. Oh, dus je bent al geweest?
2: Ja, dat kan ik je nou toch vertellen.
0: Oh, ja, maar dat heb jij niet verteld aan mij.
2: Jawel.
0: Nee, dat heb ik tegen Jan verteld, maar niet tegen mij.
1: Oh,
0: tegen mij vertel je niet zoveel.
2: Nee, maar goed, ik kan niet iedereen alles vertellen. Ik vertel al zoveel.
1: Ja, we zijn op cruise geweest.
2: Volgens mij ben ik een open boek.
1: Het is een hele rijke ervaring voor mij geweest. Geweldig om het mee te maken. En dan zijn we ook van plan om aan de andere kant van de wereld, de hele grote boot.
0: Australië, Nieuw-Zeeland en zo?
2: Ja. Nee, de Caribbean, hè?
1: De Caribbean,
0: oké.
2: Okay. Ja, dus dat is, zit in de planning. Maar
1: zit
2: goed,
1: in de planning.
2: De dagen worden korter. En dan bedoel ik niet dat in de winterdag, maar gewoon gezien de leeftijd.
1: Ja.
2: Als we iets willen doen, en dat zou ik dus ook iedereen willen adviseren die ouder is, stel niet uit tot morgen.
1: Nee.
2: Want we weten allemaal dat het kaarsje zo uit kan zijn.
0: Precies. Hey, maar goed, Noorwegen, daar gaan we het dan direct over hebben. Want ik denk dat we tijd hebben om even een plaatje te draaien.
2: Ja.
0: En dan, een plaatje. Heb je al voorkeur nog een plaatje of zo?
2: Hebben iets van Jannes?
0: Ja, daar gaan we voor zorgen. Komt eraan.

0: De 55 Plus Show. Samen lachen, leren en luisteren. Voor iedereen boven, maar ook onder de 55.
1: Goed, dan is eindelijk beslist om naar Noorwegen te gaan.
2: Ja.
1: Dan begint het, want pakken, wat moet je allemaal meenemen? Maar goed, dat is allemaal klaar. En dan gaan we naar Rotterdam, want daar is de start. Vertel. Jan, ja, nou, Jan, vertel.
3: Nou, dan ga je aan boord. De koffers die worden verzorgd. Je ziet die boot liggen. Je hebt daar helemaal geen beeld van als je dat nooit gezien hebt.
1: Zo
3: 300 meter lang. En 40 meter breed. 12 dekken hoog.
2: Ja.
3: Ja, gigantisch iets. Echt om te zien al.
1: Maar goed, dan moet je nog de boot op en dan ben je op de boot. En
3: dan ga je inchecken en dan gaat het op de boot. Dan wordt er naar een kamer gebracht.
2: Maar misschien dat ik even in mag haken, Jan. We hebben ook een code gekregen, dus ja, met indeling. Dus het gaat met groepjes dat je inscheept. Want ja, je moet voorstellen, die op die boot kunnen 3000 passagiers.
3: Ja.
2: En al dus die 3000 kunnen niet allemaal tegelijk op die boot. Dus nee, je krijgt bij het reserveren krijg je een tijdstip door. Van tussen bepaalde tijd kun je inchecken. En dat, wat ons erg opgevallen is, dat het tot in de puntjes geregeld is.
1: Ja, mooi,
2: dus mensen hoeven niet bang te zijn, want je denkt bij je eigen, en nou?
1: Ja.
2: Maar het is zo.
3: Die koffers die leverden in en die worden aan jou uitgebracht.
1: Ja, ja, dat had je wel 100% vertrouwen in.
3: Ja, ja, het fijn als je dat niet hebt, moet je zelf meenemen.
1: Nee, precies. Hey, maar goed, dan kom je in. Hoe ver moest je de boot in, of het schip in? Hoe ver ben je het schip in gegaan?
3: Ja, wij hadden een dat kun je ook kiezen, dus een hut aan de buitenkant met balkon.
1: Oh ja,
3: dat kunnen we allemaal zelf invullen.
2: Ja.
1: En hadden jullie gedaan met
2: natuurlijk,
1: balkon?
2: Natuurlijk, ja. Ja,
3: balkon,
2: we gingen
1: voor de om te roken.
2: Ja.
3: Nee, want wij roken allebei niet meer.
1: Okay.
2: Nou, niet meer, ik al vanaf mijn 19e niet, hè?
1: Oh, okay.
2: Want anders denk ik, maar goed.
1: Dat is een aantal al 60 jaar, bij wijze van spreken.
2: Ja, al 60 jaar gestopt.
1: Nee, 50 wel.
2: Ja.
1: Hé, hey, maar grappig om dat allemaal te horen, want maar warm en bekommertje, want ja, als een boot net de verkeerde kant op gaat, dan staat de zon aan de andere kant,
3: ja,
1: en dan
3: fijn,
1: heb je niks aan
2: het
1: balkonnetje.
2: Nou, het is meer het idee, want het, gewoon dat je de ruimte hebt, dat je gewoon naar buiten kunt.
3: Ja.
2: Anders had je een inpandige kamer.
3: Ja,
2: ja, het leek ons ook veel gezelliger en het was ook. We hebben regelmatig op het balkon gezeten,
3: ja,
2: soms wel met de handschoenen en de muts op. Maar dat kan de pret niet drukken.
3: Koud, hè?
2: Dan
1: ja,
2: was het koud.
1: Want inderdaad, wanneer ben je geweest trouwens?
2: 2 juni, ergens in die koers.
1: Maar goed, dan is Noorwegen toch ook nog een beetje zomer, of niet?
2: Ja, maar je moet er toch van uitgaan, want wij wisten ook niet goed welke kleren we mee moesten nemen. Dus iemand zei tegen ons, je moet zorgen dat je een muts en handschoenen meeneemt. Nou, dat hebben we gedaan, maar ik heb ze niet nodig gehad. Dan ligt er natuurlijk ook aan welke excursie dat je doet. Want ga je hoogtebergen in of de fjorden in,
1: Daar gaan we het direct over hebben,
2: ja,
1: want je zit dus op de boot, het eten en alles, dat wordt allemaal goed geregeld. Dan, er zijn natuurlijk bepaalde tijden, je hebt een overzichtje hoe laat je mag komen eten, zulke dingen allemaal, dat is allemaal geregeld. Hè. Drinken, dat kun je s'avonds. Muziek en alles is er ook.
2: Nou,
1: alles.
2: Ik kan zo zeggen, je krijgt elke dag een overzicht, dat ligt dan op je bed, met alle tijden. Wat je kunt doen. Je kunt er zelfs breien en haken.
3: Alles
2: en
3: kunnen
2: schilderen. En ik weet het allemaal niet.
1: Maar dat zijn, ja, dat kan ik thuis ook.
2: Dat kan ik thuis ook. Dat doe ik thuis ook niet. Maar je kunt er echt verschrikkelijk veel doen. Je hoeft je geen seconde te vervelen.
1: Oké, okay, Rotterdam. Vertrek de boot. Dan gaan we richting Noorwegen.
2: Ja.
1: Hoe lang duurt dat?
2: De hele nacht vaar je door. Wij merken er niks van. De volgende ochtend om 7 uur. En dan meren we aan in Oslo. Dat was onze eerste stop. En dan kom je dan 7 uur. Dus je merkt er niks van als je op zee zit.
3: Nee.
2: Want dan slaap je.
3: Hij vaart 's nachts, hè?
2: Ja, hij vaart hoofdzakelijk 's nachts. En in de vroege ochtend meert hij ergens aan. De ene keer, kan jij misschien vertellen, de ene keer kunnen we in een haven aanmeren. De andere keer moeten we met shuttleboten aan land gebracht worden.
3: Aan land kan komen.
1: Oké, okay, ja, maar hij is aangekomen. Hij staat stil.
2: Ja.
1: 7 uur, zeggen jullie.
2: Ja.
1: Maar je gaat natuurlijk ook ontbijten, of niet?
2: Ja. En ik moet wel zeggen, de eerste dag, ik ben drukte gewend. Dat kunnen mensen ook wel horen dat ik een druk mens ben. Maar toen ik de eerste dag in de ontbijtzaal kwam, toen was er natuurlijk iedereen was er, al die 3000 passagiers. En dan lijkt het wel op de eerste dag dat iedereen tegelijk naar die ontbijtzaal gaat. Toen dacht ik, oh, het is wel heel veel. Maar ik kan iedereen geruststellen, het went heel erg snel. En het is ook alleen maar de eerste dag dat je moet wennen aan zoveel mensen.
1: Het is een lopend buffet, denk ik.
2: Ja, het ontbijt is ontbijt lopend dan. Buffet. Maar je kunt er ook voor kiezen, want wij hebben dus merendeels gekozen s'avonds voor de, dat noemen ze dan deftig, het is bijna wel hoofdzakelijk Engels, in de dining room. Heel luxe, heel groot.
3: Luxe. Ja.
2: En daar eet je à la carte. Ja. En dan word je aan tafel, ja, en er zijn de hoeveelheden natuurlijk wat kleiner, maar het is veel luxer. En ik vond het zeer aangenaam, maar daar kon je dus ook ontbijten en daar kon je ook lunchen. Maar in zo'n grote, dat vind ik niet zo gezellig. Dan is het in zo'n algemene ontbijtzaal natuurlijk veel gezelliger. En daar hebben we ook de nodige contacten gelegd.
3: Tuurlijk.
2: Nou, daar kun je wel iets van vertellen, ja, Jan.
3: Contacten leggen, dat moet een beetje willen zelf. Hè?
1: Ja,
3: ik ken
1: ja.
3: dus geen Engels, maar met mijn handen en voeten, dan kan ik mijn eigen toch nog wel verstaanbaar maken. En daar komt er natuurlijk ook de nodige leuke dingen uit voort.
1: Ja.
3: Met Amerikanen, Engelsen, Ierland, van alles zit er. Hè?
1: Ja.
3: En maar dan, we hebben heel veel contacten gehad.
1: Ja. Oké, okay, dan, je bent in Oslo aangekomen.
2: Ja.
1: En dan gaan we het direct over hebben wat we dan, die trips iedere keer wat je op een dag doet.
3: Ja.
2: Nou, wij hebben het voordeel gehad dat we het via een reisbureau hadden gedaan. En die adviseerde ons, die heeft toen meteen een aantal excursies voor ons
3: geboekt
2: en ingepland en ons erop gewezen. Ze zei, kun je beter nu al doen. En dat gaat dan via je creditcard. Dat wordt dan afgeschreven. Maar je mag 24 uur van tevoren op de boot, als je denkt, ik wil er toch niet, dan kun je daarvan afzien en dan wordt je geld weer teruggestort.
1: Oké, okay, maar daar gaan we het direct over hebben waar je dan allemaal excursies naartoe maakt.
2: Ja.

0: 55 Plus Show. Voor senioren, door senioren.
1: We zijn er weer aangemeerd in Oslo, de derde keer voor mij al.
2: Okay. Ja.
1: Marjan, want dat was een van de excursies die jullie gedaan hebben. Die hebben drie gedaan, als ik het goed begrepen heb net. Jullie komen in Oslo en hebben jullie eerste excursie. Wat toen, Jan?
3: Wij zijn daar met de bus naar een heel groot park geweest. Gigantisch groot park. En er stonden allemaal bronzen beelden. Honderden,
2: ja.
3: Levensgroot, mensengroot. Wat mij het eerste opviel in Oslo, dat het zo proper is daar. Niet net als hier, dat alles vol ligt.
1: Mm-hmm.
3: Daar zie je niks op straat liggen, nog geen peukie.
1: Ja.
3: Allemaal prachtige bloembakken die allemaal bloeit en allemaal netjes verzorgd is.
1: Ja.
3: Ik kan heel veel voorbeelden. Ik heb natuurlijk 50 jaar aan de weg gewerkt waar hier in Nederland heerst, maar dat zie je daar niet.
1: Nee, dat klopt.
3: Daar is nog discipline.
1: Maar goed. Je hebt die bronzen beelden, dat
3: ja,
1: is de ere van
2: weet nee,
1: van
2: is,
1: het gewoon een museum.
2: Nou, dat heeft
3: nee,
2: waarschijnlijk...
3: Buiten,
2: het is een attractie,
3: ja.
2: het een van de grootste attracties van Noorwegen.
3: Ja.
2: Van Oslo, als je in Oslo bent, ga je naar dat park. En dan moet ik het antwoord schuldig blijven dat ik niet meer goed weet hoe het park heet. Hè?
3: Nee.
2: Ja, ik, wat dat betreft...
1: Geeft helemaal niks. Geeft helemaal niks.
2: Maar wij zijn er wel met een hop-on. On-off. Dat is zo'n bus met twee lagen. En daar betaal je een ticket. En dan kan je overal uitstappen waar je wil. En wij zijn dus ook bij dat park dus uitgestapt.
3: Ja.
2: En dat was echt prachtig.
3: Ja.
2: Ja.
1: Nou, dus daar heb je van genoten. Dat
2: ja.
1: is op zich wel heel erg fijn.
2: Maar
1: moest je daar ook de handschoenen aan hebben, Wilma?
3: Nee.
2: Maar nog wel, toen we terugkwamen, we zijn al de dag al bijna door.
1: Ja.
2: Dan kom je weer terug en dan staan daar mensen die jou controleren. Je handen worden ontsmet en dan wordt er een foto van je gemaakt. Het Vigelandpark.
3: Ja.
2: Dankjewel, Martin. Die heeft het even gauw voor ons opgezocht. En dan wordt er een foto van je gemaakt. Trouwens, ook als je het schip verlaat, dan moet je de ene keer moet je van de beneden dek het schip verlaten. Dan ligt eraan waar je zit. Ga je met speciale boten, die reddingsboten, dan ga je vanaf de derde verdieping. Want het ligt met de hoogte te maken. Maar dan maken ze een foto van je met de iPad. Dus iedereen wordt vastgelegd wie is er van de boot af. Die moeten straks natuurlijk ook allemaal weer terug. En dan moeten we die foto's moeten ook weer allemaal gemaakt worden. Maar dat gaat probleemloos.
3: Ja, probleemloos.
2: Dat gaat echt... Dat is ons heel erg opgevallen dat het daar zo strak geregeld is. En je hebt niet het gevoel dat je betutteld wordt. Maar het is gewoon... Ja, het werkt perfect.
1: Maar goed, dat ging dus bij de tweede en derde excursie precies hetzelfde.
2: Precies hetzelfde. En de ene keer moeten we met een bus mee. De andere keer moet een stukje lopen. En dan moet je op eigen gelegenheid iets. Dan kan je de stad bezoeken. Er zijn alle... Ja, je vult er naar eigen behoeftes in. Ja.
1: En hoe was de tweede excursie? Weet je er nog, Jan?
2: De tweede?
3: Ja, we zijn in de stad geweest. Weet je nog dat die kinderen er zo stonden te zingen? Dat was de tweede keer.
2: Nou, het is ook niet zo belangrijk welke volgorde we aanhouden.
1: Nee, dat klopt.
2: Wij zijn bij de tweede. Nou, daar kun je misschien wel iets over die kinderen vertellen.
3: Ja.
2: Dat was ook heel bijzonder.
3: Dat was van de opening van het winkelcentrum. Ja, dat doen ze ieder jaar. En dan komen de schoolkinderen die zingen en de burgemeester die komt de toespraak houden. En dan maken ze er ook een feestdag van. Dus we hebben er met bewondering aan te kijken hoe dat daardoor allemaal werkt.
2: En je komt, het mooie is, je komt ook altijd mensen tegen.
3: Ja.
2: En wat heel opvallend was, dat het één grote familie is. Soms... 's morgens bij het ontbijt bijvoorbeeld, dan zijn alle tafels bezet. En dan zie je een paar plaatsen vrij en dan vraag je of je aan mag schuiven. Ja, bijna altijd is dat geen probleem. Je weet nooit bij wie je aan tafel zit, maar binnen 2 seconden is er al een gesprek gaande.
1: Ja, natuurlijk.
2: En daar komen de mooiste gesprekken uit. We hebben ook heel veel geleerd. We hebben ook al de Belgische woorden geleerd. Maar die ga ik nou niet zeggen.
3: Nee.
2: Want dat kan ik eigenlijk niet maken. Maar dat met wildvreemde mensen hebben we het over van alles en nog wat.
1: Goed, de derde excursie. Ik ga maar verder dan.
2: Ja, doe maar, de derde excursie.
3: Hoe was die op, hè?
2: Ja, dat was...
3: Oh, dat is fjord.
2: Nee, dat was in die houten locomotief.
3: Oh ja.
2: Oh, ja.
3: Met de stoomtrein zijn we
2: met de stoomtrein.
1: Oh, dat is
2: daar was dan het... Als ik zie wat we ervoor betaald hebben, was misschien het minste.
3: Maar dat was dan echt een stoomtrein.
2: Was een stoomtrein. Alles ouderwets. Maar daar hebben we de middag van ons leven gehad. Ja. Ik ga ook niet zeggen wat daar gebeurde.
3: Nee.
2: Maar ja, dus misschien zijn oudere mensen ja, niet zo heel veel gewend. Maar soms is het op het randje. En ik moet er nou weer om lachen. Maar in ieder geval, we komen de wagon binnen. En Jan komt ook binnen. En er zitten vier mensen uit Alphen aan de Rijn. En Jan vroeg iets aan die mensen en denkt, hoe hadden dat durven te vragen? Maar hij vraagt alles. Hij zegt, kunt altijd vragen. Nee, je had een ja kunnen krijgen. Die mensen die schoten in de lach. En vanaf dat moment was de toon gezet. Dus we hebben de grootste lol in die regenachtige locomotief gehad, waar eigenlijk niks aan was. Want het regende zo hard dat we buiten niks zagen. Maar we hadden toch een verschrikkelijk leuke dag.
3: Ja.
1: Dus
3: ja.
1: Zo kan het ook lopen.
2: Maar zo kan het ook
3: ik
2: lopen.
3: Kwam binnen en Wilma had me al tent opgemaakt. Dus dat ik mijn broek hak los.
2: Oh, en
3: Nou, ze dat doet hij. Maar fijn, ik zeg die laatste eruit gaat, die maakt ook die broek dicht. Maar fijn, er stond die mevrouw, die zat er. Ik zeg, mevrouw, maak eens iets vragen. En ja, zeker. Ik zeg, kunt u niet even die rits dichtmaken? Van mijn broek. Zeg, dat vogel, die fluit toch niet meer. We zijn niet bang voor te zijn. Dus de toon was gezet.
1: Ja, ja, ja,
3: snap je
1: ja, ja,
3: wat ik bedoel?
1: Ja,
3: dat deed ze ook nog, mooi ook nog. Hè?
1: Ja, ook nog eens heel netjes. Hé, hey, maar dan heb je dus drie excursies gehad.
2: Ja. Ja, en we zijn nog een keer, het was ook heel mooi, naar die gletsjers geweest. Hè?
3: Naar die fjord?
2: Ja,
3: die gletsjer.
2: Die gletsjer, ja.
3: Helemaal boven.
1: Want wat ik nog niet gehoord heb van jullie, hoe mooi Noorwegen is.
3: Heel mooi.
2: Ja.
3: Maar ik zeg al net al, het is voor mij een beleving. Hoe mooi dat alles is.
1: Maar goed, ik neem aan dat het ook indrukwekkend is.
2: Ja, zeker indrukwekkend.
3: En vooral als je de water zo naar onder ziet gutsen. Dan denk je, hoe kan de water boven de berg komen?
1: Ja, ja, ja.
2: Het was zeer zeker de moeite waard. Ja. En wat ons ook erg opviel, de saamhorigheid.
3: Ja.
2: Want je ziet daar allerlei pluimage. En dan denkt u, ja, dat is toch niks voor ons, niks voor ons. Maar er zijn geen rangen en standen, heet
1: ja,
2: het,
1: dat zei je.
2: Maar die ogenschijnlijk denk je bij, oh godzie. En dan zitten bij die mensen aan tafel.
3: Ja.
2: En voordat je het weet, heb je een heel leuk gesprek. En zie je, mensen zijn heel erg, maar dat komt dat je allemaal op een boot zit. Waarschijnlijk is dat, ja, dat is mij heel erg opgevallen.
3: Ja, maar als je op zo'n boot zit, daar is... Er hoeft niks, er moet niks.
1: Nee,
3: alles
1: precies.
3: Mag.
1: Ja, ja, ja.
3: Dus er moet ook voor openstaan natuurlijk.
1: Ja. En als je weg een beetje gedrag, dan denkt dat voor iedereen te doen.
3: Ja, dat is voor iedereen leuk.
1: We gaan richting het eind van dit programma.
2: Ja, we kunnen, jullie hebben wel gehoord dat we er wel uren over kunnen kletsen.
1: Nou, dan we zo afspreken, Wilma, ze weten jou te vinden. En anders dan zal ik dat doorgeven waar je woont.
2: Ja, dat is
1: goed.
2: En dan
1: kunnen ze bij jullie op de koffie komen en dan kunnen ze informeren.
2: Iedereen is welkom. Nou,
3: maar,
2: iedereen.
3: Wat mij het meeste opgevallen is... Hoe schoon en netjes dat er is.
1: Ja, ja, ja. Ja, dat is in Japan ook, heb ik begrepen. Dus.
3: Maar hier in Holland, ik zeg eigenlijk nogmaals, ik heb 50 jaar aan de wegen gewerkt.
1: Ja, ja, ja.
3: Dat is hier veel in Holland een verschrikking.
1: Ja, daar zijn we een beetje te
2: zoeken. Wat ook heel belangrijk is, er werden bijvoorbeeld 2 keer per dag werd onze kamer schoongemaakt.
3: 2 keer per dag.
2: 2 keer per dag. Door 2 jongens uit Indonesië. Het waren allemaal, ze waren hoofdzakelijk Filipijnse en Indonesische mensen. En dan denk je, oh, die zijn heel erg onderdanig. Nee, ook die hoorden gewoon bij het meubilair. Die spraken jullie gewoon ons gewoon met de voornaam aan. En het was heel, ja, ik kan het niet uitleggen.
1: Familiair wordt het.
2: Het is heel...
3: Eén familie.
2: Ja, en het, dus niemand hoeft... dat tegen te houden om op zo'n boot te gaan... dat je denkt van... Dus het is een aanrader.
1: Nou, ik vind het geweldig dat jullie hier geweest zijn in de studio. Dank jullie wel. En dan hebben we echt een beetje een idee hoe het op een cruise toe gaat. En ik zou zeggen, nog heel veel cruiseplezier.
2: Nou, dat gaan we doen. Dank je wel. Fijn dat we dat hier even mochten vertellen.
1: Ja. Oké, Jan. Hey, ook bedankt.
3: Dank je wel. Graag gedaan.

U luisterde naar het informatieblok van Wales en Oudere Land van Kuik. En we hadden deze keer een gesprek met Wilma de Klein en Jan van der Zanten. En die hadden het over de cruise die ze gemaakt hebben. En die het voor iedereen een aanrader was. En u luisterde naar Neil Diamond en September Morn. En we gaan over naar Roy Orbison en You Got It.

Zonnerinnetje. En dan zijn we toe aan het kerstverse gedicht van ons allemintje. En die plaat is dan van Queen. Radio Gaga.

0: De 55 Plus Show.
1: Pak even rust, ga er goed voor zitten. Want Mientje neemt u mee naar het platteland van toen en nou. Met een zelfgeschreven gedicht in streektaal. Speciaal voor jullie.
2: Een goede dag, Mientje.
3: Ja, goeiedag Henk. En natuurlijk Martin, want die zal op de achtergrond ook wel aanwezig zijn, of niet?
2: Martin is altijd aanwezig.
3: Dat ja, dacht ik wel,
2: dat
3: ja.
2: Dat is geen enkel punt. Hé, hey, Mientje, we hebben natuurlijk weer wat zomerse dagen gehad. We hebben ook wel regendagen gehad. Ik ben altijd benieuwd waar jouw gedichtjes en versies over gaan.
3: Nou, het was zo, ik las ook in de krant van, het was ook de kunst van het geloven. En er was van alles te doen. En toen kwam ik van een week, zat ik bij iemand in de auto en toen rijden we eigenlijk nog langs het oude Elzendaalklooster.
2: Ja.
3: En toen kwamen de herinneringen naar boven en daar gaat het gedicht over.
2: Nou, brandlos.
3: Het hostiemachine. In het klooster, achter slot, daar woonden en bidden de vrouwen van God. Ze tulden groenten, hadden een boerderij, ook werkten ze hard in de hostiebakkerij. Maar op een kwaaiend dag ging er wat kapot. Ze kosten niet weer met het lichaam van God. Toen moest de kuisteres hulp gaan vragen. Aan de overbuur, die kwam al vlug opdagen. Want kosten de nonnen ergens iets niet repareren, dan mochten ze hulp vragen. Het gekke was niet van vrouwen, nee, alleen maar van heren. Zo kwam de buurman. Hij bekeek het hostiemachine en zei, hier en daar moet er wat vet in. Terwijl de buurman een bekje koffie kreeg, het nunneke toekeek en zweeg. Ging zuster Bernadette op zoek naar wat vet. Alleen had ze het verkeerd begrepen, want ze kwam terug met een schaaltje uitgebakken spek.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
5: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
6: Ja.
7: Ja.
5: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
8: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
9: Trustbedrijf, JSW.
10: Klusbedrijf JSW.
9: De nummer 1 in Ecoland.
10: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden. Zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
9: Klusbedrijf JSW.
11: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
10: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenavond. Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS nadat NS-stations weigerden de posters op te hangen voor de campagne Eet Geen Dierendag. Op de poster stonden een koe, een varken en een kip met de vraag of mensen een dag geen 650.000 dieren willen eten. De zaak dient woensdag in Utrecht. 15 mannen zijn door een rechtbank in Colombo schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de bomaanslagen op 21 april 2019 in Sri Lanka. Bij die aanslagen op 3 kerken en 3 hotels kwamen meer dan 260 mensen om het leven, waaronder 3 Nederlanders en 42 andere buitenlanders. 500 mensen raakten gewond. De Consumentenbond en Stichting CCC daagden Booking.com vorig jaar november voor de rechter wegens machtsmisbruik, concurrentiebeperking en misleiding van consumenten. Tijdens de eerste zitting in Amsterdam werd dinsdag besproken of moederbedrijf Booking Holdings en zusterplatform Agoda ook onder de claim vallen. Ruim 270.000 mensen melden zich aan voor de collectieve procedure. Het kabinet stelt 52,4 miljoen euro beschikbaar voor subsidie op tweedehands elektrische auto's. Wie een inkomen heeft tussen 12.500 en 27.533 euro krijgt 6.000 euro. Tussen 27.534 en 35.793 euro is dat 4.000 euro. Econoom Rico Luman stelt dat vooral middeninkomens hiervan profiteren, omdat lagere inkomens vaker openbaar vervoer gebruiken. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
3: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
5: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
0: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. We gaan terug in de tijd. Welkom. Je luistert naar Gouden Ouwe met Henk Ermers. Geniet van deze Gouden Ouwe bij Omroep Land van Kuik.

Een hele goede avond en wat fijn dat jij weer luistert naar dit uurtje Gouden Ouwe. We zijn begonnen met de Laura Brenningen. Zij is van Italiaans-Iers afkomst en met Zelfcontrol bereikte ze in Nederland in de zomer van 1984 de top 40 Half of My Heart. Het is een nummer van de Amerikaanse singer en songwriter John Mayer met gastvocalen van een dame die momenteel hits aan de lopende band scoort, Taylor Swift.

vechten gaat zo gauw vervelen. Of is de mens onwetend, onnozel, verblind door

Een nummer van de Duitse Oostenrijkse gelegenheidsformatie, de Duitse Österreichische Feingefühl, oftewel de Duf. Het is de eerste single van een titeloze debuutalbum in 1983. En Kodo Duze im Sausenschritt werd van het jaar als single uitgebracht. En best wel een leuke hit. Daarvoor de opvolger van Ben ik de Min, de Blommekinders van 1967, Armand. Dan de Queen natuurlijk met Bicycle Race uit 1978. Grace Jones, The Slave to the Rhythm uit 1985. Dit werd haar grootste hit.

0: Culture Club met Karma Chameleon 1983 geplaatst, die in 16 landen de nummer 1 positie bereikte wereldwijd. In Nederland kwam hij binnen op de 22e plaats. Red Boon daarvoor, Come and Get Your Love in 1974, de opvolger van de Witch Queen of New Orleans. Brian Ferry, Let's Take Together.
1: We gaan terug in de tijd. Welkom. Je luistert naar Gouden Ouwe met Henk Ermers. Geniet van deze Gouden Ouwe bij Omroep Land van Kuik.

0: 1963.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: I am the god of hellfire and I bring you...
3: Een gouden ouwe.

Lekker diep terug in de tijd, 1964, Surfing USA, de Beach Boys. Het is geschreven door Chuck Berry en Brian Wenzel. Michael Jackson, One Day in Your Life hoorden we in 1981. Het opvallend van dit nummer is dat de Amerikaanse zanger Michael Jackson dit nummer voor zijn album Forever al gezongen had in 1975. En ja, ook lekker terug in de tijd, dus 1970, van Crosby, Stills, Nash & Young en Aha.

gaan terug in de tijd. Welkom. Je luistert naar Gouwe Ouwe met Henk Ermers. Geniet van deze Gouwe Ouwe bij Omroep Land van Kuik.

0: Henkie gezien? Zien hij je Henkie gezien?
1: Nee, maar die is op de radio.
2: Omroep Land van Kuik.
3: Omroep Land van Kuik.
4: De vijfde single van 10cc. Daarvoor Nadia met Wind Force 11. Maar we hebben nog een paar plaatjes te gaan. Onder andere The Waterboys, A Girl Called Johnny 1983. Het is van de Britse band. En dan krijgen we nog één plaatje. Ricky Valens, Tell Laura I Love Her uit 1960. En we sluiten af met een grote gouden oude dus.

0: Zandvoort.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
3: Dichter bij dan je denkt. Check onze website.
4: Dit is het nieuws. Goedenavond. De Franse minister van Financiën, Roland Lescure, heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor lage inkomens wordt verdubbeld en uitgebreid van 3 miljoen naar 5,5 miljoen mensen. Financiële hulp voor visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december. Het Canadese bedrijf WSP Global heeft zijn overnamepoging van het Nederlandse advies- en ingenieursbedrijf Arcadis opgegeven. WSP diende 2 biedingen in, maar Arcadis weigerde beide omdat ze de werkelijke waarde van het bedrijf niet weerspiegelden. Topman Alexandre Lheureux stelt dat een constructieve dialoog noodzakelijk is voor een transactie, maar dat gesprek kwam niet tot stand. Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS nadat NS-stations weigerden posters op te hangen voor de campagne Eet Geen Dierendag. Op de poster stonden een koe, een varken en een kip met de vraag of mensen een dag geen 650.000 dieren willen eten. De zaak dient woensdag in Utrecht. De Consumentenbond en Stichting CCC daagden Booking.com vorig jaar november voor de rechter wegens machtsmisbruik, concurrentiebeperking en misleiding van consumenten. Tijdens de eerste zitting in Amsterdam werd dinsdag besproken of moederbedrijf Booking Holdings en zusterplatform Agoda ook onder de claim vallen. Ruim 270.000 mensen melden zich aan voor de collectieve procedure. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Henkie gezien? Zien hij je Henkie gezien?
1: Nee, maar die is op de radio.
2: Omroep Land van Kuik.
3: Omroep Land van Kuik.
4: Een goede avond, beste luisteraars. Na een uurtje gouden ouwe gaan we luisteren naar Hollandse platen. Daar zitten wat jongeren bij, maar daar zitten ook weer wat ouderen bij. Deze keer zijn we begonnen met René Klein, Mr. Blue uit 1993. René, hij stierf veel te jong aan AIDS in 1993. Een jaar na zijn optreden bij De Schreeuw van de Leeuw. Hij was zanger en een fotomodel. De Scene en Robert Long. Dus ik ben benieuwd of jullie deze nog allemaal herkennen. En zing gerust mee.

The Scene, Iedereen is van de Wereld, in 1990, gebaseerd op een waar verhaal. Ariane komt terug na een ziekteperiode en in de klas zit een nieuw Afghaans meisje en dat heet Sarah. En samen worden ze hartsvriendinnen en delen alles met elkaar. En daarvoor Robbelong, Kalfliefde. Ja, een lied dat iedereen denk ik wel had van het album Vroeger of Later. En als je even een beetje beeld wil scheppen, dat was Robbelong. En hij had op de voorgrond stond Robbelong zelf met een hondje. En daarin zat een fotootje van een jonge long. Guus Meeuws en Vagant. Ik tel tot 1, 2, 3. Jawel, dat doen we direct ook. Maar eerst even lekker rocken met Long Tall Early en The Shakers. En Do You Remember?

Guus Meeuwis en Vagant, ik tel tot drie. En dat was een hit in 1997. De eerste track van zijn album Schilderij. Meerdere platen op dit album zijn Het Dondert en het Bliksem en Ik Wil Met Je Lachen. Jack Jersey, Agde en de Munnik en de Golden Earring. Dong Dong Dikki Dikki Dong uit 1968. Het eerste nummer wat een één hit werd voor deze band.

Een plaat die we al lang niet meer gehoord hebben. Jack Jersey en zijn A Thousand Stars uit 1977. Het was trouwens een cover van de musical Evita. En daarvoor Agda en de Munnik. Voetstuk staan. Wilke Alberti, Ome Jan. Het is een hitje van haar. En het wordt nu nog steeds gezongen. En dan gaan we verder met Pussycat, My Broken Souvenirs. De opvolger van Mississippi, ook uit 1977.

Heerlijk weer een keer om te horen Pussycat met zijn Broken Souvenirs, de opvolger van de Mississippi, zoals ik net al vertelde. We krijgen nog een hele mooie reeks platen, dus laat u verrassen. Luisteren naar Stars on 45, The Shoes en Maan. Ze huilt, maar ze lacht. Naar Songs in 2018. Het lied gaat over zelfpresentatie op sociaal vlak. Onzekerheid en schijn en autobiografische elementen zitten in het lied.

0: Marie-Claude.
1: Zijn we deze vergeten?

Stars on 45. Een herinnering aan de jaren 1945 natuurlijk. En daarvoor de Shoes met Na Na Na 1967. Een van hun vele hits. Het einde van het uur nadert. Nog twee platen te gaan. En onder andere Roel van Velzen. Daar sluiten we hem af. Maar eerst de T-set met T is Famous. De band is opgericht in 1965. Een jaar na deze hit scoorde zij een wereldwijde hit met Ma.

0: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
3: Dit is het nieuws. Goedenavond. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. Amerikaanse functionarissen spraken ruim 3 uur met een Iraanse delegatie in New York in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Trump noemde het overleg heel goed verlopen. Gezant Steve Witkoff had een heel goed gevoel over de gesprekken. Volgens Trump volgt snel een nieuw gesprek. De Franse minister van Financiën Roland Lescure heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor lage inkomens wordt verdubbeld en uitgebreid van 3 miljoen naar 5,5 miljoen mensen. Financiële hulp voor visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december. Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS nadat NS stations weigerden posters op te hangen voor de campagne Eet Geen Dierendag. Op de poster stonden een koe, een varken en een kip met de vraag of mensen een dag geen 650.000 dieren willen eten. De zaak dient woensdag in Utrecht. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid. Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. De Maaslijn tussen Nijmegen en Venlo wordt gemoderniseerd en geëlektrificeerd. Eind 2027 rijden er 11 nieuwe elektrische treinen van Arriva. Het spoor tussen Nijmegen en Kuik is gereed en de trajecten naar Venray en Blerik volgen in de zomer van 2027. De modernisering moet de betrouwbaarheid van de verbinding verbeteren. De gemeente Gave kondigt verkeersmaatregelen aan in verband met de landelijke Sinterklaasintocht op 14 november. Vanaf 9 november worden verschillende wegen en parkeerterreinen afgesloten. De grootste afsluiting begint op 12 november. Bewoners en ondernemers kunnen ontheffingen aanvragen en speciale parkeerplaatsen worden aangewezen. Een informatieavond vindt plaats op 5 oktober. Bij een speeltuin aan de Galberg in Kuik heeft op dinsdagmiddag 22 september brandstichting plaatsgevonden. De brandweer werd ingeschakeld om het vuur te blussen, dat op tijd werd ontdekt. Het betreft een relatief nieuw speeltoestel. De politie zoekt getuigen en de daders van deze herhaalde incidenten. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
4: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
3: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat.
4: En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen.
3: Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik.
4: Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis. Klusbedrijf JSW. Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenavond. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel, na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog 7 weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar $97 per vat. De Franse president Macron sprak voor de algemene vergadering van de VN en uitte kritiek op de passiviteit van landen tegenover de situatie in Gaza aan de westelijke Jordaanoever. Hij benadrukte dat vorig jaar tientallen landen de Palestijnse staat erkenden, maar dat dit geen humanitaire leveranties mogelijk maakte. Macron waarschuwde ook tegen machtsmisbruik dat de internationale orde ondermijnt. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. De Franse minister van Financiën, Roland Lescure, heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor lage inkomens wordt verdubbeld en uitgebreid van 3 miljoen naar 5,5 miljoen mensen. Financiële hulp voor visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van Computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Grave of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Koningin Maxima woonde dinsdag samen met de Belgische koningin Mathilde de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York bij. Maxima sprak ook met VN-vertegenwoordigers over een nieuwe groep voor financiële gezondheid, voorgezeten door de Filipijnen, Peru en Kenia. Singapore organiseerde de bijeenkomst. Hackersgroep Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te hebben gestolen als reactie op een FBI-mededeling uit mei 2026. Nieuwswebsite 404 Media ontving gegevens van 5000 medewerkers, waaronder namen, huisadressen en telefoonnummers. Ook de vacaturewebsite van de FBI werd tijdelijk aangepast door de hackers. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel, na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog 7 weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar $97 per vat. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. En dan het weer nog. Vannacht is het op verschillende plaatsen bewolkt. Regionaal komen enkele opklaringen voor en er ontstaat nevel. De wind draait naar het zuidoosten tot zuiden. In het zuidoosten klaart het in de loop van de nacht op en daalt de temperatuur naar 9 of 10 graden. In de rest van het land is het 11 tot 14 graden. Aan het begin van de ochtend is het 10 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land

0: Vannacht is het op verschillende plaatsen bewolkt. Regionaal komen enkele opklaringen voor en er ontstaat nevel. De wind draait naar het zuidoosten tot zuiden. In het zuidoosten klaart het in de loop van de nacht op en daalt de temperatuur naar 9 of 10 graden. In de rest van het land is het 11 tot 14 graden. Aan het begin van de ochtend is het 10 graden.
1: De vrijdagmiddag eindigt goed bij Omroep Land van Kuik, met het land aan tafel. Elke vrijdagmiddag van 4 tot 6 uur zitten Patrick Huisman en Erik Dankbaar voor je klaar. Met het nieuwspanel, gezond en wel, weekend wegwezen en natuurlijk de gast aan tafel. 2 uur lang nieuws, gesprekken, tips, gezelligheid, muziek en verhalen uit het land van Kuik. Het land aan tafel, vrijdagmiddag van 4 tot 6 bij Omroep Land van Kuik.

0: website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Koningin Maxima woonde dinsdag samen met de Belgische koningin Mathilde de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York bij. Maxima sprak ook met VN-vertegenwoordigers over een nieuwe groep voor financiële gezondheid, voorgezeten door de Filipijnen, Peru en Kenia. Singapore organiseerde de bijeenkomst. Hackersgroep Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te hebben gestolen als reactie op een FBI-mededeling uit mei 2026. Nieuwswebsite 404 Media ontving gegevens van 5000 medewerkers, waaronder namen, huisadressen en telefoonnummers. Ook de vacaturewebsite van de FBI werd tijdelijk aangepast door de hackers. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog 7 weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar $97 per vat. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. En dan het weer nog. Vannacht is het op verschillende plaatsen bewolkt. Regionaal komen enkele opklaringen voor en er ontstaat nevel. De wind draait naar het zuidoosten tot zuiden. In het zuidoosten klaart het in de loop van de nacht op en daalt de temperatuur naar 9 of 10 graden. In de rest van het land is het 11 tot 14 graden. Aan het begin van de ochtend is het 10 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. De Maaslijn tussen Nijmegen en Venlo wordt gemoderniseerd en geëlektrificeerd. Eind 2027 rijden er 11 nieuwe elektrische treinen van Arriva. Het spoor tussen Nijmegen en Kuik is gereed en de trajecten naar Venray en Blerik volgen in de zomer van 2027. De modernisering moet de betrouwbaarheid van de verbinding verbeteren. De gemeente Gave kondigt verkeersmaatregelen aan in verband met de landelijke Sinterklaasintocht op 14 november. Vanaf 9 november worden verschillende wegen en parkeerterreinen afgesloten. De grootste afsluiting begint op 12 november. Bewoners en ondernemers kunnen ontheffingen aanvragen en speciale parkeerplaatsen worden aangewezen. Een informatieavond vindt plaats op 5 oktober. Bij een speeltuin aan de Galberg in Kuik heeft op dinsdagmiddag 22 september brandstichting plaatsgevonden. De brandweer werd ingeschakeld om het vuur te blussen, dat op tijd werd ontdekt. Het betreft een relatief nieuw speeltoestel. De politie zoekt getuigen en de daders van deze herhaalde incidenten. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht is het op verschillende plaatsen bewolkt. Regionaal komen enkele opklaringen voor en er ontstaat nevel. De wind draait naar het zuidoosten tot zuiden. In het zuidoosten klaart het in de loop van de nacht op en daalt de temperatuur naar 9 of 10 graden. In de rest van het land is het 11 tot 14 graden. Aan het begin van de ochtend is het 10 graden.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want tussen 4 en 6 is Jan Deben jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio. De agenda. Het streeknieuws. Weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Maandag tot en met donderdag van 4 tot 6.

0: Dit is het nieuws. Goedenacht. Koningin Maxima woonde dinsdag samen met de Belgische koningin Mathilde de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York bij. Maxima sprak ook met VN-vertegenwoordigers over een nieuwe groep voor financiële gezondheid, voorgezeten door de Filipijnen, Peru en Kenia. Singapore organiseerde de bijeenkomst. Hackersgroep Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te hebben gestolen als reactie op een FBI-mededeling uit mei 2026. Nieuwswebsite 404 Media ontving gegevens van 5000 medewerkers, waaronder namen, huisadressen en telefoonnummers. Ook de vacaturewebsite van de FBI werd tijdelijk aangepast door de hackers. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog 7 weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar $97 per vat. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. En dan het weer nog. Vannacht is het op verschillende plaatsen bewolkt. Regionaal komen enkele opklaringen voor en er ontstaat nevel. De wind draait naar het zuidoosten tot zuiden. In het zuidoosten klaart het in de loop van de nacht op en daalt de temperatuur naar 9 of 10 graden. In de rest van het land is het 11 tot 14 graden. Aan het begin van de ochtend is het 10 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.